1, 2, 3, 4.

0: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
4: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
3: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Een hele goede morgen opstaan, dat doe je pas met de radio aan. Wat is er plezanter dan zo aan de dag te beginnen met jouw favoriete muziek in de Good Morning Show. Hier bij Nostalgie Plus, welkom.
5: Your golden years. Nostalgie Plus.
4: Het is 7 uur. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op de US Open Tennis in New York zijn zowel Alexander Bloks in het enkel als Elise Mertens in het dubbelspel uitgeschakeld. Bloks verloor zijn kwartfinale van de Rus Kachanov na een blessure aan de ribben. Hij moest dus opgeven na ruim anderhalf uur tennissen. Bloks stond toen 6-2, 7-5 en 3-2 achter en dat klonk ongeveer zo.
7: Ladies and gentlemen, due to injury, Mr. Bloks is forced to retire. Game, set and match, Kachanov.
6: Ook in zijn achtste finale sukkelde hij Bloks dus met die ribbenblessure. Maar Bloks zal zeker niet klagen, want met zijn kwartfinale verdient hij ruim €650.000. Het grootste bedrag dat Bloks verdiende tot nu toe. En Elise Mertens dus verloor dan weer in de halve finale van het dubbelspel samen met de Rusin Schneider. Want de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend waren te sterk en wonnen vrij vlot in twee sets 6-0 en 7-6. En in de Champions League voetbal verloor Rode Duivel Kevin De Bruyne met het Italiaanse Napoli een openingsmatch met 0-1 van het Engelse Arsenal. De Bruyne startte in de basis en speelde een hele wedstrijd en lijkt helemaal hersteld van zijn blessure. Andere opmerkelijke uitslagen: Barcelona-Feyenoord 5-1, Liverpool-Atletico Madrid 2-1 en Sporting-Lissabon-Galatasaray 3-1. En als je aan zee een appartement koopt, dan ga je daar opnieuw meer voor betalen. Want de gemiddelde prijs steeg de voorbije maanden naar iets meer dan €270.000. Maar een appartement op de zeedijk kost je al €335.000. Mensen vinden onze kust opnieuw aantrekkelijk om er vastgoed te kopen. Volgens de Notarische Federatie is daar een duidelijke reden voor. Bart van Opstal.
8: We merken hoe langer hoe meer dat klimaat wel een rol begint te spelen. En je mensen proberen eigenlijk de hele hoge temperaturen die we meemaken, bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, proberen ze te vermijden. Je ziet inderdaad dat het meer gematigdere klimaat en gematigdere temperaturen die we toch zien aan de kust, dat die toch ook duidelijk een invloed hebben op de vastgoedtransacties.
6: In de pannen vind je de goedkoopste appartementen, zo'n €260.000. In Knokke betaal je tot €500.000. Vooral Vlamingen en 50-plussers kopen vastgoed aan zee. Eerst brede opklaringen, deze namiddag meer bewolking, maar het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Ook morgen overheersen de wolken met soms wat lichte regen en maximaal tot opnieuw

0: 21 graden. Het weekend dan, zaterdag opklaringen en droog bij 18 tot 23 graden. Zondag kans op regen en opnieuw 23 graden.
1: Dankjewel Bart. Eens kijken naar de weg. 50 kilometer file op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 Lumme-Antwerpen. Plus 18 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E429 Doornik-Brussel komt er 12 minuten bij. Van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. En 10 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En op de E40 Luik-Brussel, daar verlieg je 10 minuten van Haasterode tot Bertum. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 8 minuten.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Het klinkt alsof ze zelf vers gebakken hebben deze donderdag. De Woestars met de Brand New Day. Van harte welkom in de Good Morning Show. Ik blijf bij jou tot 10 uur. En al wat vers gebakken is, dat ruikt toch zo lekker, hè, aan de ontbijttafel. Ik heb al David Bowie voor jou en Wax. En zo trekken we deze donderdag helemaal op gang. Met Building a Bridge to Your Heart en dan Rebel Rebel.

0: Hij is het toch altijd geweest, heel zijn leven lang. Zijn wilde haren is hij nooit kwijtgeraakt. Rebel, Rebel, David Bowie. Het is bijna kwart over zeven. Frank Sinatra, die staat al klaar. Maar onze weerman, die is eerst aan de beurt. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Wat heb je op deze donderdag, tweede donderdag van september al, in petto voor ons?
1: Ik kan vertellen dat de natuur helemaal tot rust is gekomen. De wind, dat is goed, vind ik, want de wind is grotendeels weggevallen. Die was gisteren toch aanwezig en dat is een beetje vervelend. En er is deze voormiddag en rond de middag veel zonneschijn bij 21 graden. Na de middag en vanavond wordt het vanaf de kust bewolkt, maar het blijft vandaag overal droog.
0: En dat betekent dat de paraplu thuis mag blijven, ook morgen?
1: Morgen begint de dag meestal droog met opklaringen. Maar, er is wel een maar, er komen in de loop van de ochtend meer wolken. En uiteindelijk valt er ook wat regen. Beetje regen, een enkele bui. Het zijn geen grote hoeveelheden. Maar ja, die paraplu neemt die dan toch maar morgen opnieuw uit de kast bij 20 tot 21 graden. En het weekend heeft twee gezichten. Enerzijds is er zaterdag warm met zon, met wolken. Blijft droog, maar dat kan helaas niet gezegd worden van zondag. Dan zijn de buien terug en vooral zondagmorgen worden dat stevige buien met kans op onweer. Zondagavond wordt het dan opnieuw droger, dan verdwijnen de buien, komt de zon vaker tevoorschijn. En dan een eerste prognose voor begin volgende week. Het wordt warmer, het wordt een beetje nazomer, rond 25 graden en het is ook vaak droog.
0: En daar is de zon weer, denk ik dan bij mezelf. Maar zaterdag krijgen we al een voorsmaakje. Heb ik begrepen?
1: Ja, okay. Absoluut.
0: Erwin, een hele fijne donderdag. En morgen hoor ik jou terug in een Good Morning Show.
1: Tot morgen.

0: Uit volle borst. Frank Sinatra. En My Way. Je springt duidelijk uit bed, echt waar. Met een grote Italiaanse classic van Umberto Tozzi. Hele goede morgen, het is 7:30.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
15: Van Bokstal, ligt je stil onder?
14: Sorry meneer.
11: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

2 voor 7:30. Wat sneu toch voor Elise Mertens en Alexander Bloks. Ze liggen eruit in de US Open tennis. Maar om een kwartfinale plaats voor Alexander Bloks. Toch een mooie prestatie waar we allemaal trots op kunnen zijn. En volgende keer beter natuurlijk. Emilia pas 20, een grote meid in een grote wereld die ze wilde veroveren. En daar is ze wel in geslaagd met deze big world.

0: Het is al donderdag, hè? En morgen de Big Five. De tweede Big Five van de Big Five maand september met de Disco en Soul Top 100. En het is vandaag je laatste kans om te stemmen. Vandaag moet je doen via Nostalgie.plus. Ik heb een mooie tip voor jou dadelijk. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Bart. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Een Belgisch tranendal op de US Open tennis. Zowel Alexander Bloks in het enkel als Elise Mertens in het dubbelspel zijn uitgeschakeld. Bloks verloor zijn kwartfinale van de Rus Khachanov na een blessure aan de onderrug en de voet. En Elise Mertens verloor dan weer in de halffinale van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider, want de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend waren te sterk in twee sets. Al maar meer mensen gaan als reservist in het leger. En daar zijn ook opvallend veel politici bij, zoals Jasper Pillen van Anders en In het Ombeur van N-VA, maar ook MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Ons leger werkt daarvoor samen met grote bedrijven ook, zoals Infrabel, de beheerder van ons spoorwegennetwerk. En goed nieuws voor de liefhebbers van de Italiaanse keuken, want de pizza Hawaii met ananas is in ere hersteld. Ook al komt het haar bij veel Italianen recht als ze het horen, maar de beste pizzabakker van ons land, Matthias de Vos, die ook Belgisch kampioen is, zet die pizza Hawaii met ananas gewoon weer op zijn menukaart in zijn restaurant in de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrum, bezeten als hij is door het juiste beleg op zijn pizza's. Ook in de supermarkten merken ze dat de Hawaii-pizza populairder is geworden en het best wordt verkocht. Eerst brede opklaringen, deze namiddag meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 21 graden. Ook morgen overheersen de wolken met soms wat lichte regen en maxima tot opnieuw die 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 88 kilometer file, daar staat de barometer op deze donderdagochtend. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De ring van Antwerpen richting Nederland, daar verlies je 24 minuten van Antwerpen-West tot Berchem. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 18 minuten van Zems tot Machelen liever. 18 minuten trager ook op de E313 Lummen-Antwerpen van Massahoven tot Wommelgem. Plus 16 minuten van Tubeke tot Nijvassensteenweg. En dan zitten we op de E429 Doornik-Brussel. De binnenring rond Brussel, plus 16 minuten van Strombeek tot Machelen-Boluwe-Laan. Je verliest een kwartier op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. 11 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Kleidalaan, context de Steenweg. En op de E40 Luik-Brussel 12 minuten erbij van Haasterode tot Bertem. En je verliest 10 minuten op de E314 Lummeleuven van Aarschot tot Wilselen. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 8 minuten nu. Ik had er eentje beloofd voor de disco en Soul Top 100, de Big Five van morgen. Het is een mooie van de Spinners. Nee, niet maar Working My Way Back to You, maar daar kan je ook op stemmen via Nostalgie.plus. Maar wel Could It Be Falling of I'm Falling in Love.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: De laatste dag dat je dit nummer nog een kans kan geven, een stem kan geven op Nostalgie.plus op onze website voor de disco. Soul Big Five van morgen. De Spinners en Could It Be I'm Falling In Love. Ik heb op de ontbijttafel nog Adamo staan en ABBA en ook Small Faces. Lazy Sunday komt eraan.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul en Disco.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
11: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Zolang je de zaterdag maar niet te lui maakt, want dat wordt de beste dag van het weekend. Ja, die zondag, dan mag je gerust in de luie zetel blijven liggen. Van onze weerman en van Small Faces, het is bijna 7:15. Wie zou de grootste Belgische artiest ooit zijn op dit moment? Nee, niet Pommelien Thijs. Die heeft nog wat jaren voor de boeg, hè. Is nog lang niet pensioengerechtigd, maar wel Adamo, ook wel pensioengerechtigd, maar dat denkt hij niet aan. Dat is de meest succesvolle zanger. Hier is hij met C'est ma vie.

Je dag beginnen met een grote hit van ABBA, dat is altijd goed. Goed voor het leven, goed voor de hoesting, goed voor de gezondheid. En dat doe ik eigenlijk bijna elke dag in de Good Morning Show. Ik heb Mamma Mia van ABBA klaarstaan. Maar eerst de titels in de Vlaamse kranten op deze donderdag, de 10e september. Het nieuwsblad titelt: hittegolven waren ook dodelijk voor jongere mensen. Opvallend vele parlementsleden liever kiezen voor het leger. Heel wat reservisten onder onze politici. En afscheid van de grootvader van Noorwegen op de voorpagina van het nieuwsblad. De uitvaart van de Noorse koning Harald. Het laatste nieuws, die heeft het ook over die uitvaart op de voorpagina. Noorse koning Harald begraven. Vlaanderen deelt bijna 20 miljard euro aan subsidies uit. Dat gaat van 1,2 miljard voor Antwerpen tot 115.000 euro voor een Palestijnse circusschool. En dat allemaal ondanks de geplande besparingen. Staat op de voorpagina van het laatste nieuws. En 23 thuisverplegers factureerden dit jaar al meer dan 235.000 euro. En dat is verdacht, want dat is het plafond voor facturaties van thuisverplegers, zelfstandige thuisverplegers. De standaard dan, OpenAI steekt de krapste koppen voorbij, wiskundeprobleem van 1 miljoen opgelost. Van domino-effect doorkomst Gazanen is in praktijk weinig sprake. Het gaat over Gazaanse studenten die dan toch niet zo massaal naar ons land komen om te studeren. En wat Vlaamse scholen kunnen leren van Estland en Engeland. De morgen dan, die heeft het over het hitteplan. Hitteplan uit de periode van de corona-epidemie. Dat is allemaal om het aantal hittedoden in de toekomst in te perken bij het hete weer dat we de voorbije maanden hebben gehad. Vanuit zijn cel neemt Ruslands bekende blogger Poetin op de korrel. Willen we eigenlijk wel binnen in Oekraïne, vraagt hij zich af. En dan de Gazet van Antwerpen, Vicky Geunes en Mark Overlands op de voorpagina. Vicky Geunes, die gaat koken in Denemarken. Kookt een maand in Deens pretpark. En Mark Oosemans, die verlaat Antwerp voor zijn gezondheid. Risico op slechte afloop is te groot, voegt hij eraan toe. Luchthaven van Deurne moet amper subsidies inleveren. En de ridder gaat dat uitleggen vandaag in het parlement. Belang van Limburg dan. De groep Machiels die vraagt een vergunning voor Remo-stort. Ze willen daar namelijk zand gaan ontginnen en daarna die put volstorten met afval. En die Remo-stort in Helchteren is intussen al 6 jaar helemaal toe. Maar misschien komt daar verandering in. Niet in alle gemeenten nog postkantoor. Is dat slecht nieuws voor herstappen bijvoorbeeld? Vragen ze zich af op de voorpagina van de Belang van Limburg. En geen Nations League voor Courtois. Die staat op de foto op de voorpagina. Wel inzetbaar voor EK. En Thibaut die vindt dat de juiste keuze. Dat zijn ze, de krantentitels op deze donderdagochtend. Het is 8 voor 8.

0: deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor 239 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Vanavond in Jade en de Belgen.
7: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
6: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Nicolas, hallo.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Happy birthday!
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: Sommigen onder ons die zijn wakker geworden onder een dekentje van wolken. Anderen onder een stralende zon, maar die stralende zon die komt voor iedereen vandaag. Dat heeft onze weerman toch verteld. En dat is maar goed ook. Welkom in de Good Morning Show.
16: Your golden years. Nostalgie plus.
15: Het is 7:01 en hier is Bart met het nieuws.
17: Goedemorgen. Het mocht niet zijn voor Alexander Bloks en Elise Mertens op de US Open tennis. Allebei zijn ze uitgeschakeld afgelopen nacht. Alexander Bloks verloor zijn kwartfinale in het enkelspel van de Rus Kachanov na een blessure aan de onderrug en de voet. Hij moest dus opgeven na ruim anderhalf uur tennissen. Bloks stond toen 6-2, 7-5 en 3-2 achter. En dat klonk ongeveer zo, die opgave.
18: Ladies and gentlemen, due to injury, Mr. Bloks is forced to retire. Game, set and match, Kachanov.
17: En ook in zijn achtste finale sukkelde Bloks met een blessure aan de ribben. Maar hij zal zeker niet klagen, want met zijn kwartfinale verdient hij ruim 650.000 euro. Het grootste bedrag dat Bloks verdiende tot nu toe. En ook Elise Mertens verloor in de halve finales van het dubbelspel samen met de Rusin Schneider. Want de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend waren te sterk en wonnen vrij vlot in twee sets, 6-0 en 7-6. En als je aan zee een appartement koopt, dan ga je daar opnieuw meer voor betalen. Want de gemiddelde prijs steeg de voorbije maanden naar iets meer dan 270.000 euro. Maar een appartement op de zeedijk kost je nu al toch 335.000 euro. Mensen vinden onze kust opnieuw aantrekkelijk om er vastgoed te kopen. Volgens de Notarische Federatie is daar een duidelijke reden voor. Je hoort Bart van Opstal.
19: We merken hoe langer hoe meer dat klimaat wel een rol begint te spelen. En je mensen proberen eigenlijk de hele hoge temperaturen die we meemaken, bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, proberen ze te vermijden.
17: In de pannen vind je de goedkoopste appartementen, zo'n 260.000 euro. In Knokken betaal je tot 1,5 miljoen euro. Vooral Vlamingen en 50-plussers kopen vastgoed aan zee. Eerst de brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 21 graden.

0: Ook morgen overheersen de wolken met soms wat lichte regen en maxima tot opnieuw die 21 graden. Het weekend dan, zaterdag opklaringen en droog bij 18 tot 23 graden. Zondag kans op regen en opnieuw die 23 graden.
1: 122 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E40 in Brussel gebeurde een ongeval ter hoogte van Aalst. Daardoor gaat het 30 minuten trager vanaf Wetteren. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 26 minuten van Zemst tot Machelen. Op de E313 Lummen-Antwerpen 24 minuten erbij. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost en op de binnenring rond Brussel tel je er 23 minuten bij. Van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Een defect voertuig zorgt daarvoor problemen. Op de E40 Luik-Brussel plus 20 minuten van Haast. Rode tot Sint-Stevens-Woluwe. 17 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 Boom-Antwerpen. 13 minuten trager van Boom tot het kruispunt Kleidalaan Kontigse-Steenweg. Er komt 12 minuten bij op de E411 Namen-Brussel van Hoeilaar tot Jezus-Eik. En 11 minuten verlies je op de buitenring rond Brussel van Argentijn tot Leonard. En er is een ongeval gebeurd op de A12 Antwerpen-Boom ter hoogte van Aartselaar en daardoor verlies je 10 minuten vanaf Willerijk. Andere vertragingen maximaal 9 minuten nu.
2: The Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Je houdt die kop koffie toch maar beter stevig in je handen op sommige momenten tijdens de Good Morning Show. Want dat schudde en dat beefde hier met ILO. En Don't Bring Me Down, het is 8:09. Ja, soms is het wel een zotte morgen. Chef van Uitzel, die heeft daar een mooi liedje over gemaakt. Sam Cooke over die mooie wereld.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen.

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Worstel jij ook soms wel eens met je smartphone? Veel te groot om in je broekzak te passen en soms ook te groot om in de handtas te stoppen. Ja, dat is best vervelend, maar bij Apple hebben ze de iPhone uitgebracht. De nieuwe iPhone, iPhone Duo zo heet die. En die kan je gewoon opvouwen. Dan wordt die zo groot als een identiteitskaart. Dat is niet te geloven, hè? Wat allemaal kan. Alleen, je moet wel 4000, bijna 4000 euro van je spaarboek halen. Dat is toch veel geld, hè?

0: gaan de Kings nog eens bovenaan. Dat is ook al even geleden, hè? Blijf dus zitten voor All Day and All of the Night in de Good Morning Show. En voor Chic met Good Times. En voor dat waanzinnige vakantieverhaal van 10cc. Dreadlock Holiday. Het is 8:45.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. Leontis.
2: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
3: Ik gun je zeker een eigen zaak.
4: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen. Krevel.
5: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op dat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
16: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
15: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

Disco en Soul. 100 favoriete disco en soul classics die jij kiest via onze website, via nostalgie.plus. Vandaag kan je nog één dag stemmen. Laatste dag stemmen bijvoorbeeld voor Shake en Good Times. En hoe die klinkt, dat kom je weten na de Kings.

0: Dat is voor morgen. Morgen zeker een hele dag lang. De Big Five, het is te zeggen na de Good Morning Show. Vanaf 10 uur, de Big Five, disco en soul. En er mag gerust ook iets meer van chic in staan in die lijst. Niet alleen de Freak, maar ook deze Good Times. Wat hoor ik daar? Heb jij een gaatje in je agenda? Staat die leeg over morgenavond? Wel, dan moet je op café. Daarover wil ik het nog hebben in de Good Morning Show. Het is 8:50. Hier zijn nog eens de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Een 20-tal thuisverplegers zit dit jaar al boven de limiet die ze mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Voor zelfstandigen ligt dat maximumbedrag rond de €235.000 per jaar. Of net geen €20.000 per maand. Maar uit controles blijkt dat enkele thuisverplegers tot zelfs €70.000 aanrekenen aan die ziekteverzekering. Ook al wordt er strenger gecontroleerd sinds de zaak rond Stefanie Sander, de thuisverpleegster die serieus fraudeerde met haar facturen voor de ziekteverzekering. In de Verenigde Staten belooft president Trump elke Amerikaan een uitkering van $5.000 als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres bij de tussentijdse verkiezingen. Hij zei dat op de partijbijeenkomst in Texas, waar Trump al dat geld, toch zo'n $1.000 miljard, gaat halen. En of die uitkering wel wettelijk is, dat blijft allemaal onduidelijk. En Apple heeft gisteravond zijn langverwachte vouwbare iPhone voorgesteld. Het apparaat heet iPhone Duo, omdat het een smartphone met 2 schermen is. Maar de vraag is wel of de Apple-fans, die de laatste jaren qua innovatie wat op hun honger bleven zitten, de prijs zullen kunnen verteren. €2.340 voor de goedkoopste versie. Voor de duurste versie, hou je vast, moet je €3.840 neertellen. Eerst brede opklaringen, deze namiddag meer bewolking, maar het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Ook morgen overheersen die wolken, met soms wat lichte regen en maximaal tot opnieuw 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Genieten van de classics uit jouw golden years. Dat doe je niet alleen aan de ontbijttafel, in je zetel, terwijl je de krant aan het lezen bent. Maar ook in de file, zoals van Simply Red en Middle of the Road. En file, ja, is er helaas ook op deze donderdagmorgen. 128 kilometer in het totaal. Op de E40 in Brussel komt er 1 uur en 30 minuten bij. 1,5 uur verlies je. Van Medelbeke tot Aalst door een ongeval daar. Op de E19 Mechelen-Brussel 38 minuten trager. Van Zemst tot Machelen op de E313. Lumme-Antwerpen plus 22 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Het gaat 20 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Ook file op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij van Expo tot Machelen-Woluwe aan. En een kwartier verlies je op de A12 Boom-Brussel van Londersdeel Industrie tot Domein Levendalen-Wolvertem. Op de A12 Boom-Antwerpen ook een kwartier trager van Boom tot Kleidalaan, Kontigse-Steenweg. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen kwartier erbij van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook 15 minuten trager op de A12 Antwerpen-Boom van Jules Moretuslei tot Aartselaar, ter hoogte van Aartselaar. Gebeurde een ongeval, andere vertragingen, maximum 12 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: zaterdag gaan op café. En niet alleen, hè. Met z'n allen, en daar hebben we een goede reden voor. Wat precies hoor je na Barry Ryan en Eloise hier bij Nostalgie Plus? Het is 8:30.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Bij Aldi 1+1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: had het je beloofd. Ik moet het vandaag nog hebben over, zaterdagavond. En over zaterdag, hè. Want we gaan met z'n allen op café. Goedemorgen, Ben.
1: Ja, goedemorgen,
0: Ben Moeling, jij bent een kroegtijger. Wat is een kroegtijger?
1: Ja, een kroegtijger, dat is iemand die gewoon heel graag op café zit. Ja? En die dat het café een beetje beschouwt als zijn, ja, als zijn een tweede living. Ze noemen dat soms ook wel de nationale living. En voilà, ik ben daar niet alleen in. Wij hebben ja, ongeveer een kleine 100.000 volgers ondertussen op onze Facebook en Instagram. Dus de Vlaming heeft het café nog heel diep in zijn hart zitten.
0: Maar de café zit erin gebakken,
1: niet gemakkelijk, natuurlijk.
0: Ja, het voilà. Zit erin gebakken, Ben, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, en kroegtijgers die gaan met z'n allen zeker zaterdag aan de haal met heel veel plezier in de cafés hier in Vlaanderen. Want het is Nationale Cafédag, daar heb ik nu nog nooit van gehoord.
1: Maar is dat geen schande? Is dat geen schande dat dat nog niet bestond? Ik bedoel, er zijn niet zo heel veel dingen waar wij als Belg of Vlaming fier op kunnen zijn, vind ik. We hebben een aantal zaken, maar onze cafécultuur is daar toch echt één van. Als je kijkt wat een variëteit van cafés dat we hebben, of als je in het buitenland bent, dan merk je toch van, damn, wij zijn echt nog altijd verwend in Vlaanderen met hoeveel cafés dat we hebben. Wat een prachtige, unieke cafécultuur dat we hebben. Ja. Dus voilà, het werd tijd om dat eens deftig te gaan vieren en in de picture te zetten.
0: Doen alle cafés mee aan die Nationale Cafédag, zaterdag?
1: Wel, we hebben eigenlijk een oproep gedaan. En van de, ik denk, ongeveer een kleine 5000 cafés dat we nog hebben in Vlaanderen, zijn er nu 1900 cafés die zich geregistreerd hebben op onze website. Dus dat is www.kroegtijgers.be. Daar vind je dus alle cafés terug die nu zaterdag meedoen aan de Nationale Cafédag. Dus de bedoeling is dat elke cafébaas een originele activiteit doet. Hè. Dat kan een DJ zijn of een petangtoernooi of een barbecue. En om 6 uur is dat dan, de zotte moment is eigenlijk 6 uur, dan is het onze tournée nationaal. Is het eigenlijk de bedoeling dat die 1900 cafébazen tegelijk aan hun bel rinkelen van hun toog. Ja. En dat er dan eigenlijk een tournée nationaal wordt gegeven. Dus iedereen heft het glas op de toekomst van onze cafés.
0: Ja, en dat mag ook een glas frisdrank zijn.
1: Tuurlijk. Het gaat bij ons eigenlijk, café is een sociaal ontmoetingsplek. Het is gewoon een plek waar je naartoe kunt gaan als je iets te vieren hebt. Of als je triest bent. Of je wilt mijn eerste keer afspreken met madameke. Ja. Dat gebeurt allemaal op café. En wat je daar drinkt, dat maakt ons eigenlijk niet uit. Het is te zeggen, als je goesting hebt in een pintje, dan kan dat. Maar je kunt even goed een non-alcoholisch pintje drinken.
0: Ja. Zeg, Ben, jij als opperkroegtijger, mag ik dat zeggen? Okay. Jij gaat ook flink op stap zaterdag, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk zo dat ik zelf met mijn cameraman gaan wij eigenlijk de Elfstedentocht doen. Dus wij beginnen 's ochtends om 9 uur in Genk en wij eindigen om middernacht in Oostende. En het is eigenlijk zo dat we in elke stad 1 café gaan bezoeken. En van daaruit gaan we dan live uitzenden op Facebook en Instagram. Dus dat wordt een zotte marathon, dat klopt.
0: Ja. Op jullie socials kan je het allemaal volgen, maar het is natuurlijk nog beter vanzelf op café te gaan.
1: Ja, natuurlijk. Het zal wel. Dus het is eigenlijk zo dat je inderdaad op die websites, belangrijk dat ik dat nog even kan vermelden, www.kroegtijgers.be, daar heb je dus eigenlijk onze digitale cafékaart, waar dat je alle 1900 cafés terugvindt die deelnemen nu zaterdag. Dus daar kun je gaan kijken welke cafés in uw buurt meedoen aan deze fantastische...
0: Misschien komen ze jou ook wel tegen, hè, Ben?
1: Dat zou wel eens kunnen.
0: Ben, ik wens jou veel succes en santé, hè.
1: En bedankt voor...

heeft hij een halve eeuw, 50 jaar Songs in the Key of Life. Want in 76 kwam dat album uit. En daarvoor gaat hij op tournee. Stevie Wonder, helaas komt hij in oktober niet naar ons land. Maar wel naar Amsterdam bijvoorbeeld, naar Keulen. In Parijs kan je hem ook aan het werk zien. In Londen, dus je zal even moeten reizen om die wereldster van dichtbij mee te maken. Stevie Wonder met I Wish. Geef ik nog even dat website-adres van de Kroegtijgers mee. www.kroegtijgers.be. Daar vind je alles over de Nationale Cafédag van nu zaterdag. Mr. Mister bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show met Kyrie.

0: Bart van Langenhoven is bij me komen zitten. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor het nieuws van 9 uur. En dan krijg je Boni M op de radio.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Wat een heerlijke donderdag. Die hebben we op gang geschoten met de Good Morning Show. En al die fantastische classics. En ook met het nieuws natuurlijk. Want dat is er ook. Hier is Bart van Langenhoven.
9: Your golden years. Nostalgie.
0: Met het nieuws van 9 uur. Bart, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een 20-tal thuisverplegers zit dit jaar al boven de limiet die ze mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Voor zelfstandigen ligt dat maximumbedrag rond de €235.000 per jaar of net geen €20.000 per maand. Maar uit controles blijkt nu dat enkele thuisverplegers tot zelfs €70.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering. Ook al wordt er strenger gecontroleerd op de facturatie van hen sinds de zaak rond Stefanie Sander, die serieus fraudeerde met haar facturen. De betrokken verpleegkundigen riskeren sancties en een openstaande factuur worden voorlopig niet terugbetaald. In de Verenigde Staten belooft president Trump elke Amerikaan een uitkering van $5.000 als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres bij de tussentijdse verkiezingen. Hij zei dat op de partijbijeenkomst in Texas, waar Trump al dat geld, toch zo'n $1.000 miljard, gaat halen. En of die uitkering wel wettelijk zijn, dat blijft onduidelijk. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Volgens peilingen zijn veel Amerikanen niet enthousiast over welke kant het land op gaat. De Iran-oorlog duurt voort en de prijzen aan de pomp en in de supermarkt in de VS blijven stijgen. En Apple heeft gisteravond zijn langverwachte vouwbare iPhone voorgesteld met de naam iPhone Duo, omdat het een smartphone is met 2 schermen. En als je dat openvouwt, is het eigenlijk een kleine iPad. Maar de vraag is wel of de Apple-fans, die de laatste jaren qua innovatie wat op hun honger bleven zitten, de prijs zullen kunnen verteren. €2.340 voor de goedkoopste versie. Voor de duurste moet je €3.840 neertellen. Vanaf 23 oktober kan je de iPhone Duo aankopen. Eerst brede opklaringen, deze namiddag meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 21 graden. Ook morgen overheersen die wolken met soms wat lichte regen en maxima tot opnieuw die 21 graden. Het weekend dan.

0: Zaterdag opklaringen en droog. Zondag kans op regen en opnieuw 23 graden, net zoals op zaterdag.
1: Dankjewel, Bart. Nog 91 kilometer file en een hele flinke file op D40 in Brussel. Daar verlies je 2 uur vanaf Wetteren tot Aalst. Daar gebeurde een ongeval. Ook heel lang file rijden op D313 Randslumme. Daar gebeurde een ongeval ter hoogte van Geel West. Een uur vertragen vanaf Herend als Industrie. Op D19 Mechelen-Brussel plus 32 minuten van Zemst tot Machelen. 23 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Boluwelaan. En 20 minuten erbij op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Het gaat ook traag op de E40 Luik-Brussel, plus 20 minuten van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. 13 minuten trager op de A12-Boom-Brussel van Londerzeel-Industrie tot Wolvertem-Domein-Levendalen. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook 12 minuten trager van Haastonk tot Antwerpen-West. 11 minuten erbij op de A12-Boom-Antwerpen van Boom tot Krijdalaan, Contix-Systeemweg en de andere vertragingen. Maximaal 7 minuten nu.
2: Morning Show
3: met Johan Henneman.
4: She's crazy like

Boni M, die ga je morgen wel vaker horen in de Big Five Disco & Soul met Tony Talboom, want die is vandaag hier al aanwezig op de werkvloer. Die is stemmen aan het tellen voor die fantastische lijst die er morgen aankomt. En stemmen kan je nog een hele dag via nostalgie.plus. Een van die grote namen van de Lage Landen is zonder twijfel Herman van Veen. Ken je van opzij. Maar ook van het onvergetelijke, het prachtige, het formidabele Susanna. Draai ik na CCR.

0: in haar hand.
1: In de humaniora hadden wij muziekles. En Herman van Veen was zo een van die artiesten die daar af en toe wel uit de platenspeler kwam. Suzanne bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Als je trouwens nog een favoriet hebt uit de 60s, 70s of 80s en je wil die nog eens graag horen, een dikke hit die je bijvoorbeeld al lang niet meer gehoord hebt, vraag hem dan gewoon aan. Ik heb nog wel ergens een plekje in mijn programma. Je weet waar ik woon, hè. Stuur maar naar 0477 900 800. 0477 900.

0: 1977, dat was nogal eens een jaar. Het jaar van de kat zelfs. En dat werd heel mooi geplaatst en heel mooi verteld en heel mooi gezongen door Al Stewart, die komt eraan.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil onder?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

Een van de eerste albums die ik kocht. Ja, zit bij de eerste 20. Deze L. Stewart. En wat een overheerlijke classic. Past perfect in de Good Morning Show, hè? Deze Year of the Cat. Personages die komen niet alleen in films voor, ook in heel veel classics. Neem nu Mrs. Avery. Weet je waar die een rol in speelt? Ja, het is de moeder van iemand, van Sylvia. En Dr. Hook en de Medicine Show, die ga ik dadelijk draaien. Dus je moet maar eens goed luisteren naar Wilson Pickett.

0: De wolken hebben hier bij mij plaatsgemaakt voor zon, een stralende zon. Dus It's Raining Again van Supertramp. Dat klopt niet helemaal meer. Er staat 68 kilometer file en een hele lange op de E40 in Brussel. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Erpenmeer. Niet één ongeval, twee ongevallen. Er zijn maar liefst 6 auto's bij betrokken. De hinder zal daar nog wel even duren. 2 uur verlies je vanaf Wetteren. Op de E313 Ranst-Lummen komt er 36 minuten bij. Van Herentals-West tot Geel-West op de A12 Boom-Brussel 22 minuten trager. Van Onderzeel-Industrie tot domein Levendalen-Wolvertem. Op de E19 Mechelen-Brussel 21 minuten erbij. Van Zemst tot Machelen 12 minuten erbij. Op de E40 Luik-Brussel. Van Everen tot Kortenberglaan op de E40 Luik-Brussel. Verlies je ook 12 minuten van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En 10 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 9 minuten.
1: Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Ik denk dat jij dat ook hebt. Altijd zin in classics. En geen enkele classic is echt een probleem. En al zeker niet als die van Elvis komt. Jailhouse Rock komt eraan.
1: Alle je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul en Disco.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
7: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Het beste uit de 60s,
9: 70s
1: en 80s. Yo!

0: zou gewoon uit een jukebox kunnen komen. Zo'n lekkere oude vintage jukebox. Deze Jailhouse Rock van Elvis Presley. Morgen disco en soul in onze Big Five. Ik heb Luc uit Mechelen aan de lijn. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het al een fijne ochtend geweest bij jou?
1: Ja, zeker. De zon schijnt. Mensen zijn happy vandaag. Dus de dag kan niet stuk.
0: Dat kan niet stuk natuurlijk. Zeker niet als de zon schijnt. Hè. En volgende week wordt het wat warmer. Heb ik me laten vertellen. Vanochtend door onze weerman Erwin Franks. Want die is er al vroeg bij. Die is er al iets over 7 uur. En die weet dan te vertellen wat het allemaal gaat worden. En hij zit er eigenlijk bijna nooit naast. Altijd bunker op, zoals dat heet. Luc, we gaan het even hebben over die Big Five van morgen. Tony heeft jouw stemmen er ook bij gezet. Want hij gaat die presenteren. Wat staat er allemaal in jouw lijstje?
1: De Bee Gees staan erin met Nights of Broadway. Mm-hmm. Dan twee nummertjes die in dezelfde lijn liggen. De High Energy Disco, Lying With Your Love en Dancing the Night Away.
0: Ja. Dat zijn er twee echt uit de 80's, hè?
1: Dat is het begin jaren 80, hè? 80, 81.
0: Ja, maar goede dansplaten weet ik nog goed uit mijn DJ-carrière. In de discotheek ging iedereen de dansvloer voor jouw love van Lime.
1: Dat is zo. Aanstekelijke muziek waar actief goed op kan gedanst worden.
0: Ja, en Folk, dat is ook zo'n plaat uit die periode. Hè? Dat waren twee Canadese dames. Weet je dat nog?
1: Ja, ik dacht dat ze Le Page noemde.
0: Le Page. Geen idee. Ik weet gewoon, dat was een Chantal bij.
1: Dat zou kunnen,
0: En ze waren met twee en het was ook een geweldig hit. En ik vind het fijn om nog eens terug te horen, dankzij jou, Luc.
1: Ik vind ook dat eigenlijk weinig op de radio gedraaid wordt.
0: Dus maar daar gaan we nu al wat aan doen. Ja, daar gaan we nu iets aan doen aan die Vogue Dance in the Night Away. En ik hoop dat hij nog wat stemmen haalt vandaag. Hè? Want je kan vandaag nog stemmen voor die Big Five Disco en Soul Nostalgie plus. Duk, bedankt voor je lijstje.
1: Graag gedaan.
0: En hier komt hij. Vogue en Dance in the Night Away. Tot de volgende. Hè? Dag Luc.
1: Dag.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.

Last in Music, daar hoef je nu niet helemaal bang voor te zijn hier bij Nostalgie Plus. Want we tonen je altijd de weg. Gaat Lynn zometeen ook doen in vrouwentongen. Ik wens jou een hele plezierige donderdag. Hier is nog Johnny Nash. I can

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. Min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom,
8: Peugeot Days. Doen.

0: BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei, dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank je!
7: Deze Bright Sunshiny Day zetten we zometeen verder met een heerlijke hit van 3 Degrees. Leuk dat je erbij bent. Your golden years, nostalgie plus. Het is 10:00, tijd voor het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Vlaamse overheid subsidieerde nooit zoveel lokale besturen, ondernemingen of sport- en cultuurverenigingen. Bijna 20 miljard euro aan belastinggeld, lezen we bij HLN. Net nu de Vlaamse regering serieus wil besparen, stad Antwerpen kreeg het meeste subsidies. Ruim 1 miljard euro, dubbel zoveel als bijvoorbeeld Gent. De meeste van die subsidies gaan naar de zorg en KMO's om ondernemers te steunen, bijvoorbeeld bij opleidingen en adviezen. Opvallend, er ging veel minder subsidiegeld naar de mutualiteiten. De partijvoorzitter van Anders, Frederik de Gucht, bevestigt dat Egbert Lachaert ontslag neemt als fractievoorzitter in het Vlaams parlement. Er is 1 kandidaat om hem op te volgen, Stefanie Doze. Het ontslag lekte gisteravond uit in de morgen. Lachaert vindt dat spijtig en spreekt van een karaktermoord. En dat is ook de mening van de partijvoorzitter Frederik de Gucht, die Lachaert bijzonder waardeert als Vlaams parlementslid en hoopt dat hij nog op hem kan blijven rekenen. En de voorbije maand was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Net geen 17 graden gemiddeld, zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. En dat is 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, de periode waarmee het Klimaatinstituut altijd vergelijkt. Er sneuvelen wereldwijd meer warmte dan koude records, wat bewijst dat de aarde opwarmt door het stijgend aantal broeikasgassen, vooral door het verbranden van olie, steenkool en gas. En in 2015 spraken staats- en regeringsleiders in Parijs ooit af om de opwarming van de aarde onder de 2 en het liefst onder de 1,5 graad te houden, maar dat lijkt stilaan onhoudbaar. Deze namiddag meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 21 graden. Ook morgen overheersen de wolken met soms wat lichte regen, maximaal tot opnieuw die 21 graden. Eens kijken naar het weekend dan. Zaterdag opnieuw opklaringen en droog bij 18 tot 23 graden. Zondag meer kans op regen en opnieuw die 23 graden.
7: Dank je, Bart. Op de E40 Gent-Brussel verlies je 51 minuten van Wetteren tot de Erpenmeren. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier van Zemst tot Machelen. En op de E313 Ranst-Lummen verlies je 10 minuten van Massenhoven tot Herentals Industrie.
9: Vrouwentongen met Leen de Marais.

De perfecte danspasjes, The Three Degrees and Dirty, Old Man, een topper in de disco en de soul-categorie. En dus een kanshebber voor de Big Five van morgen. Hè. Die op dit uur zal van start gaan, morgen vrijdag. De 100 beste disco- en soul-songs door jou gekozen, door de computer geteld vannacht en door Tony gepresenteerd. Dat zal zo'n 8 uur in beslag nemen. Jouw hele vrijdagse werkdag staat met andere woorden of is gevuld met de beste disco en soul. Er zijn ergere vrijdagen om door te brengen, lijkt me zo. Je hebt nog een 8-tal uur de tijd om je keuze door te geven. En ondertussen gaan we ons nuttig bezighouden. Hè. Het is te zeggen, we gaan muziek luisteren van The Babies en Gary Puckett zometeen. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentunnel. Ja.

0: Wat een opbouw in dit nummer, hè. En dat koortje, dat doet het hem toch ook weer. The Babies, isn't it time?
1: Gaat vreemd.
0: Gisteren zijn we voor de song van Filip Robrecht gegaan, die zijn titel niet gestolen heeft. Magie. Wat een sfeer in die song. En dus probeert de prettig gestoorde bende van de Spider-Murphy-gang het vandaag nog eens.

0: Het verhaal van het schandaal in de prostitutiebuurt. Of sleuren we de zon binnen met de Manhattan Transfer? In Cuéntame. Ik heb dus twee keuzes. Het kan auf Deutsch in A, Skandaal im Sperrbezirk. Of op zijn Spaans, in Cuéntame van de Manhattan Transfer. Ja, ik zou zeggen, jij kiest Tu entschiedest in het Duits of Tu decides. Wat ga je kiezen? Je kan naar onze site gaan en daar je keuze bekendmaken. Maar de meeste van jullie hebben ondertussen ook al WhatsApp ontdekt via, of dat je ons via WhatsApp ook kan bereiken. Als ons nummer al in je gsm staat, dan stuur je een WhatsApp-berichtje. A of B? A is Skandaal im Sperrbezirk en B is Cuéntame.
1: Wat kies jij?

0: dat waren dan de ogen van Roger Moore, die in 1981 in For Your Eyes Only de James Bond was. Waarmee kan ik je aan de radio ketenen? Na Michael Jackson en Tom Jones, zometeen wordt het de Spider-Murphy Gang, met het lichtjes gestoord, mag dat toch wel zeggen, hè? Duitse ding, skandaal in Sperrbezirk, of het licht zweterige Spaanse gevalletje van Manhattan Transfer. Cuéntame. A, Spider-Murphy Gang. En twee is Manhattan Transfer met Cuéntame. Maak je keuze bekend via de site of via een WhatsAppje. Zeer bedankt.
1: Tada!
2: Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Just Help Yourself, een goede raad van Tom Jones.
1: Gaat vreemd.
0: Ja, twee blije songs. Twee songs die een geweldige glimlach op je gezicht toveren. Zoveel is duidelijk. Dat waren de keuzes voor vandaag. Ofwel Skandaal im Sperrbezirk van de Spider Murphy Gang. Ja, zo lichtjes gestoord. Nummer van een band uit München. Of Quintame van de Manhattan Transfer. En dat is dan weer een band uit Amerika die het af en toe inderdaad wat zuiders opzoekt. Twee moeilijke keuzes, maar ik ben er zo één keer doorgegaan, twee keer doorgegaan. Het was toch duidelijk dat er een lichte voorkeur is voor die zon die toch even nog moet worden binnengehaald. Dat wil zeggen dat de andere keuze doorgaat naar maandag, want morgen is er geen vrouwentongen. En dat we vandaag even ons beste Spaans gaan moeten bovenhalen voor Manhattan Transfers. Cuéntame.
2: Het zonnetje in je interieur. Depa Meubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op.

fantastische keuze, deze Manhattan Transfer. Dat wil zeggen dat de avonturen van Rosie misschien maandag helemaal gaan verteld worden. Maar het kunnen ook de avonturen zijn van een vogel hoog in de lucht. Wie weet, allemaal in Leen gaat vreemd maandag. Want morgen is er op dit uur een Big Five Disco en Soul. En dit is...

0: helemaal in vuur en vlam. Bruce Springsteen, I'm on fire.
1: Lekkers met Leen.
0: Timon Michiels, een jonge chef-kok, maar toch al een van de grootste van ons land, die binnenkort zijn eigen restaurant opent. Arlette in Sint Maartenslaat. Begin november gaat dat zijn. Maar vooral onze chef in Vrouwentong. Met elke dag een leuk receptje à la Timon. Alles is te herbeluisteren op onze site. Je kan nog eens herbeleven hoe smakelijk Timon alles kan vertellen. Je hoort dat die jongen graag eet en graag kookt. En zometeen maakt hij een hartige versie van eigenlijk iets zoet. Enfin, helemaal mijn ding.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil neer?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan er nog eentje doen voor deze week. Ja. En Lekkers met Leen en Timon. We gaan iets zoet maken, maar hartig maken.
2: Ja, we gaan een muffin maken. Een muffin kan je normaal zien, klassiek van chocolademuffin of zo.
1: Ja.
2: Maar we gaan hem met ham en kaas maken.
1: Ah, tja.
2: Dus,
1: nog nooit van gehoord.
2: Ja, dat is eigenlijk niet zo, dat is niet zo moeilijk. Dus je moet eigenlijk, wat heb je in neus nodig? Je hebt een zelfrezende bloem. Dus ongeveer 250 gram zelfrezende bloem. En die gaat al gaan mengen met ongeveer een halve theelepel paprikapoeder. Wat peper en een klein beetje zout.
1: Oké.
2: En zet dat aan de kant. En dan neem je twee eitjes. Een 200 milliliter volle melk.
1: Dus volle eitjes, alles van het ei, hè?
2: Ja, eiwit, eigeel. En dan dus twee eieren, 200 milliliter van die volle melk. En 80 gram gesmolten boter. En dat klopt allemaal op. Dus je eieren, je melk, je boter klopt op. Dat doe je bij je bloem. En ik doe dat altijd wel deel per deel, dat je geen korreltjes krijgt.
1: Ja.
2: En daar ga je ongeveer een 150 gram gekookte hesp of ham gaan ondersnijden. Gewoon van die hespenblokjes dat je vindt. Mee onder je beslag. Een 150 gram gemalen kaas.
1: Moch.
2: En dat ga je gewoon in muffindelen gaan doen. In muffinbakjes. En je hebt ongeveer, je kunt oftewel 4 grote, maar ik doe meestal van die kleintjes. Dus je kunt dan van die 12 kleine muffintjes bakken. En dat duurt ongeveer, moet dat op 180 graden, 20 à 25 minuten afbakken. En dat echt zo van die ham en kaas gevulde muffintjes. En je kunt dat perfect in je broodjes steken.
1: Ja.
2: Maar je maakt dat 's avonds en dan blijft de dag daarna blijft dat perfect. Hè? Je hebt een beetje bloemen nodig. Eitjes, melk, boter en kaas en esp.
1: Ja.
2: Je hebt een superleuke muffin.
1: Maar kijk eens aan. En die muffin, je koopt zo van die muffin voorgevormde dingen.
2: Ja, je hebt zo van die bakjes dat je zo zelf voor, dat je gewoon, je moet dat vullen tot 3/4 ongeveer.
1: Ja.
2: En botert dat een klein beetje in.
1: Ja.
2: Dan gaan ze schoon opkomen.
1: Maar kijk eens aan. Muffins met kaas en hesp, haas en kespark.
2: Dat is voor het najaar.
1: Alright, een goed weekend.
2: Ja, we gaan ervan genieten, jij ook.
1: Tot maandag.
2: Tot maandag.

klok van een stem is voor Shirley Bassey uitgevonden. This is my life. Uit 1979 waren er twee voor onze lijst. En Clouseau voor de Big Five Nederlandstalig. Van vrijdag 2 oktober, de laatste Big Five, waar Sepp zich zal over ontfermen vanaf 10 uur 's morgens. En Shirley Bassey zal morgen ongetwijfeld weer klinken. Tony, die gaat Shirley Bassey aan jou laten horen. Het is een toffe om met volle borst mee te zingen. Maar hij moet wel een plaatje vinden, natuurlijk. Net voor het weekend ingaat, wil je die toch horen in je auto? Of als je in de keuken staat voorbereidingen te treffen. This is my life meezingen. Ja hoor. Stem om Shirley in de lijst te krijgen morgen op nostalgie.plus. En wij gaan stilletjes aan naar het nieuws van 11 uur. Wat gaat de tijd toch snel als you're having fun, zeggen zij. Tracy Ullman en Breakaway.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een help.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault. Vanavond in Jade en de Belgen.
8: Mijn winkel is heel hard.

0: Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusse invasie.
2: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
0: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh. Niklas, how are you?
0: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
3: Zet je klaar, benen lichtjes uit elkaar, schouders naar achter om zo meteen heel hard te kunnen roepen naar het nieuws. Your golden years, nostalgie plus. Want het is 11 uur, dat nieuws dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Oost-Duinkerke aan zee is vanmorgen op het strand het lichaam van een vrouw aangespoeld. Politie weet niet precies wie het lichaam vond en onderzoekt de zaak. Hoe lang de vrouw in het water lag, blijft ook onduidelijk. Ze was vooral gewond in het gezicht, waarschijnlijk door de ruwe zee. Ook de scheepvaartpolitie en het parket van West-Vlaanderen werken mee aan dat onderzoek. Er komt een netwerk van camera's en drones die natuurbranden sneller ontdekken met behulp van artificiële intelligentie. De Vlaamse regering investeert daarvoor bijna 4 miljoen euro in dat zogenaamde vuurschild. Daarmee wil minister van Omgeving Jo Broens op termijn alle risicogebieden dekken, liefst vanaf volgend jaar zelfs. En zijn de hulpdiensten dus niet meer afhankelijk van mensen die de natuurbranden melden. En als je nog diesel wilt tanken, doe dat best nog vandaag, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer aan de pomp, gemiddeld zo'n 5 eurocent. Een liter diesel kost nu maximum 2,41 euro vanaf morgen. De recordprijs dateert wel van begin april, toen stond die dieselprijs op 2,49 euro per liter. Deze namiddag meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 21 graden. Ook morgen overheersen de wolken met soms wat lichte regen en maxima tot opnieuw 21 graden. Het weekend dan, zaterdag opklaringen en droog bij 18 tot 23 graden. Zondag kans op regen en opnieuw die 23 graden.
3: Op de E313 Lummeranst verlies je een half uur van Beringen tot Ham. Daar is een ongeval gebeurd. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
5: Vrouwentongen met Leen de Maree.

zo af en toe eens van achter in de hof gaan staan of in het bos als je geen hof hebt. En is goed hard roepen, dat kan deugd doen. Echt waar, dat kan echt deugd doen. Ik ga dat dan zo in het bos doen, want ik heb geen hof. De Tramps wisten dat ook wel. En Shout Chloe, dat is een van mijn jonge wolven. De wereld van de jonge gasten, daar leidt ze ons elke week door. Ze doet dat ook voor het Nieuwsblad. En straks wil ze het graag hebben over, ja, toch wel lichtjes verontrustende nieuws deze week. Over de lees- en de leerresultaten van de jonge gasten in school. Hè. Zoals Demir stelde die voor. Vooral bij jongens, ja, die doen het niet zo goed. Dus straks wil ik het daar met Chloe over hebben, want ze heeft er een stuk over gemaakt voor het Nieuwsblad. En dat na Gloria van Dem en ook aan Christy mag nog met het mooie

0: Christy zal ook vertegenwoordigd zijn, ongetwijfeld, in onze Big Five Nederlandstalig.
1: Jonge Wolven.
0: Jonge Wolf is Chloe, die voor het Nieuwsblad mooie stukken schrijft en dat hier ook even in vrouwentongen komt vertellen. Chloe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Chloe, wij hebben het zo'n beetje over de jongerenwereld. Nu, deze week hebben we het allemaal, denk ik, in het nieuws gezien. De PISA-resultaten, denk ik. Dat zijn leerresultaten, lezen en leren, rekenen, wiskunde, enfin, alle mogelijke domeinen van de jonge gasten. En ja, zowel Demir keek er beteuterd bij, want die zijn niet goed, hè, voor de Vlaamse jeugd.
2: Nee, dat is helemaal waar. Vooral op het vlak van lezen zitten we echt met een probleem. En eigenlijk met een jongensprobleem. De leesvaardigheid van de jongens daalt echt. Dat was wel al langer een uitdaging, hè, om de jeugd aan het lezen te krijgen. Maar dat nieuwe onderzoek toont dat de kloof met de meisjes ook alleen maar groter wordt. En dat we dus echt wel, ja, dat het niet goed gaat, hè, met de leesgierigheid van onze jongens in het middelbaar.
0: Ja, dus die jongens die, ja, van, ja, sorry hè, jongens, maar die doen het eigenlijk al een tijdje veel minder goed dan meisjes. Vooral dat lezen dan. Hoe komt dat? Weet je dat?
2: Ja, het is altijd een beetje koffiedik kijken, maar we hebben eigenlijk aan de jeugd zelf eens gaan vragen wat zij als mogelijke verklaringen zouden zien. En lezen, dat vraagt natuurlijk, dat moet ik jou niet vertellen, Leen, focus, een beetje inspanning vraagt dat. En dat is iets wat jongens van de leeftijd van 15 jaar misschien wel minder aan de dag kunnen leggen. Die verkiezen om naar de gym te gaan of om te gamen. Sorry, het is heel stereotyp, maar dat is wat ze er zelf over zeiden. En dan natuurlijk die gsm, hè, die leidt zo erg af en zorgt ook dat ze zich veel minder lang kunnen concentreren door de korte fragmenten die ze daar altijd maar voorbij zien komen.
0: Ja. Dus, en dat is voor jongens meer dan voor meisjes? Dat speelt een grotere rol? Ja.
2: Ja, zou toch wel zo zijn, maar misschien de verklaring die ik het interessantste vind, is dat het aanbod voor jonge gasten veel beperkter zou zijn. Als je naar een boekhandel loopt, zijn daar vooral romantische boeken met cliché thema's als liefde en vriendschap. En dat zou de meisjes veel meer warm maken. En dan heb je ook zo, Leen, op TikTok heel dat fenomeen waar boeken soms viraal gaan en waar de jeugd ook echt wel boeken tipt aan elkaar. Maar ook daar hebben de jongens geen chance, want dat gaat echt zo over clichéboeken. Ik kan het niet anders verwoorden, die hen veel minder aanspreekt. Dus qua aanbod vallen zij ook zo wel wat uit de boot.
0: Ja, dat is toch gek, hè, dat die tegenstelling jongens en meisjes, dat toch blijft zo, hè? Meisjes aangetrokken tot romantische boeken, vriendschap, jongens veel meer tot haar. Het blijft zo, hè?
2: Ja. Ja, het blijft al die jaren zo. Ja. Maar ik heb ze wel gevonden, de jongens die graag lezen. Aha. Dus ik heb er met 3 gesproken. En dat is misschien wel tof, want die hadden enkele tips. Dus die lezen 10 boeken per jaar, wat toch niet slecht is. Hè?
0: Nee.
2: Wat opvallend is in de eerste plek, dat zijn dan zo geen lezers die niks anders te doen hebben. Die hebben nog superveel coole hobby's daarnaast. Dus daar hebben ze nog judo te doen en gaan ze drummen of zitten ze bij de jeugdbeweging. En ook zij hebben natuurlijk die afleiding van de gsm. Maar hun tip is, lees gewoon elke dag voor het slapen gaan een pagina of 20 en leg die gsm weg uit die kamer. Zo is er gewoon geen afleiding, hè? Voilà. Wat Kobe ook vertelde, ik weet niet of dat voor iedereen gaat werken hoor, maar is om een koptelefoon op te zetten, dan is dat zijn afleiding en kan hij veel meer opgaan in het boek.
0: Ah, ja.
2: Ik weet niet, mij zou dat dan niet per se helpen, maar kijk, het is een tip van Kobe.
0: Ja, ik volg het eigenlijk wel, dat je, dat je echt gefocust zit in het boek. Ja, ik kan dat volgen, ja.
2: Ah, voilà, kijk, fijn. En het genre wat zij dan wel lezen zijn fantasieboeken. Misschien een leuke tip is de boekenserie Warrior Cats. Daar was Kobe echt aan verslingerd geraakt. Die fantasiereeks stelt door ook meer dan 30 boeken. Dus dan ben je wel even zoet. Maar die gasten lezen ook wel straffe kost. Bijvoorbeeld George Orwell, 1984.
0: Amai.
2: Lijkt me toch een serieus boek.
0: Ja.
2: Maar die... Ja, die zeiden, ondanks dat dat een oud boek is, zijn die thema's vandaag wel nog actueel. Dus ik weet niet of het voor elke jonge gast iets kan zijn, maar het is het proberen waard, denk ik. En dan nog een laatste tip, Leen. Als je je kleinkind of kind meer aan het lezen wil brengen, is de jonge gasten zeiden, ga gewoon eens naar de bub. Kies daar een paar boeken uit en bevalt het je niet, dan is er niks verloren. Maar wie weet vind je toch dat ene boek en zijt je vertrokken voor de rest van het jaar. Dus geef niet te snel op en probeer het gewoon eens.
0: Ja, en wie leest natuurlijk, die krijgt taal binnen en die zal ook veel beter kunnen lezen, kunnen schrijven. En ook voor wiskunde is goed kunnen lezen, blijkbaar. Zeer belangrijk, dat weten we allemaal. Dankjewel voor de tips, Chloé. Allemaal na te lezen in de app van het Nieuwsblad en in de krant natuurlijk. Chloé, tot volgende week en een goed weekend.
2: Tot volgende week. Dankjewel, Leen. Voor jou ook.

0: Zometeen nemen drie Nederlandse meisjes ons mee doorheen een stukje muziekgeschiedenis in een song geïnspireerd op een Bee Gees song.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
1: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Wij maken uw keuken in België.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, Imoweb!
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en

geschreven door een gitaarleraar, Werner Teunissen, in 1969, toen hij een nummer Massachusetts van de Bee Gees had gehoord. Hij dacht, ik wil ook zoiets nostalgisch schrijven. Wachtte alleen nog op de goede stemmen en die vond hij in de zussen Kowalczyk. En kijk, in 1975 werd het een dikke hit. Meteen een schot in de roos. Deze Mississippi door Pussycat. Ik heb een berichtje gekregen van Patrick. Patrick die nog even wil terugkomen op zijn gesprekje met Chloe. Daarnet, jongens lezen niet meer. Hoe krijgen we die aan het lezen? Hij heeft een goede tip. Het boek Stad van Legendes van Lucas Willaert. Een jonge schrijver die het paar jaar geleden schreef. Bracht het uit op zijn 18e. En dat is echt wel een tof boek, zegt hij. Misschien een goede tip voor jongens om die aan het lezen te krijgen. Dus Stad van Legendes van Lucas Willaert. Kijk, als we de krachten samenbundelen, dan komen we er wel, hoor.

Morgen geen vrouwentongen. Morgen is er een Big Five Soul en Disco. En dat wil zeggen dat ik straks op weekend vertrek. Anita en Ron die doen dat ook. Die zitten in de auto richting zee. De zon tegemoet. Anita en Ron, ik ga dat straks ook doen. Richting Oostende. Kijk er geweldig naar uit. Ja.

Jij krijgt al mijn liefde. Als dat geen voorrecht is, Whitney Houston, saving all my love for you. Dan heb ik nu nog een gezellig verhaaltje over een familietafereeltje. Met daarin jij en ik en onze hond. En die hond, die heet...

0: Je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
1: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul & Disco.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
13: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Vrouwentongen met Leen de Marais.

0: Deze song is 50 jaar oud en we zingen hem nog altijd mee. I'm a Believer, The Monkees. Morgen luisteren we met z'n allen vanaf 10 uur tot 6 uur. De nummer 1 valt dan rond een uur of 6 naar de Big Five, Disco en Soul. Tony die gaat ons onderhouden morgen 8 uur lang. En jij mag nog altijd stemmen tot 6 uur vanavond. En zometeen is er natuurlijk Michel Follet, de grote verhalen van Michel Follet. Het is te zeggen, eigenlijk de kleine muzikale verhalen van Michel Follet. Michel, tussen 12 en 1.
1: Dag luisteraar, dag Lee. Mark Knopfler, denkt iedereen meteen aan Dire Straits? Natuurlijk, hij was het boegbeeld van die groep. En eerlijk, ik ben niet zo'n Dire Straits fan, maar wat hij daarnaast deed, vond ik soms veel mooier. Zoals een filmmuziek in de jaren 80 voor Local Hero, prachtige film. Hij heeft nog meer mooie filmmuziek geschreven. En in 1986 begon hij naast Dire Straits met een soort country pop rock, moet een naam hebben, project met twee vrienden, The Notting Hillbillies. When darkness falls across the land,

0: dat lekkerluie, wat ook Dire Straits had, zat er al een beetje in verborgen. Natuurlijk dat prachtige gitaarspel, want Mark Knopfler, een uitstekende gitarist, daar geen kwaad woord over, liet zich begeleiden door Guy Fletcher en de man die je hoorde zingen, Brandon Croker, daar heb ik het straks over. Het gekke van de zaak is, ze brachten maar één album uit in 1990 en daarvan was dit de single. Echt geen grote hit, maar wel een radioplaat. Will You Miss Me? Je hoort ze helemaal, straks in 100% volle.
1: Plus. One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. DSM.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, hij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Prettige donderdag. We beginnen zo dadelijk met een duet. Twee unieke stemmen bij elkaar. Suzy Quatro en Chris Norman. Ja.

0: om te stoppen als Vlaamse fractieleider. Hij wilde dat eerst intern bespreken, maar het nieuws lekte uit via De Morgen. Die schrijft dat partijleden van Anders hem als te afwezig zagen. Lagaard noemt dat een karaktermoord op een politicus die zich elke dag 100% geeft. Stéphanie Dose is een Gentse liberale en eerder ook senaatsvoorzitter en ondervoorzitter van de Liberalen. Zij moet nu de Anders-fractie in het Vlaams parlement een nieuw en scherper gezicht geven in dat oppositiewerk tegen de meerderheid van N-VA, CD&V en Vooruit. Er komt een netwerk van camera's en drones die natuurbranden sneller ontdekken met behulp van artificiële intelligentie. De Vlaamse regering investeert daarvoor bijna 4 miljoen euro in dat zogenaamde vuurschild. Daarmee wil minister van Omgeving Jo Broens op termijn alle risicogebieden dekken. Liefst vanaf volgend jaar en zijn de hulpdiensten dus niet meer afhankelijk van mensen die de natuurbranden toevallig opmerken en melden. En supermarktketen De Leijze gaat streetfood verkopen in zijn winkels en wil die foodbars uitrollen in 150 tot 200 supermarkten in ons land en Luxemburg. In eerste instantie op drukke plaatsen in de buurt van kantoren en scholen. Klanten kunnen in die zogenaamde Cravy kant-en-klare maaltijden kopen die koks in de winkels zelf maken. Je kan je streetfood ook bestellen bij De Leijze en je krijgt dan een sms als je eten klaar is. In die nieuwe foodbars werkt er vooral vast personeel, maar ook nieuwe medewerkers. Hoeveel precies? Dat varieert van supermarkt tot supermarkt. Deze namiddag bewolkt maar droog bij 16 tot 21 graden. Vanavond klaart het op. Morgen eerst veel wolken en wat lichte regen. In de namiddag brede opklaringen en opnieuw tot 21 graden. Zaterdag begint met nevel of lage bewolking die tot de middag kan blijven hangen plaatselijk. Daarna klaart het op. Zondag kans op regen. Weekend maximaal tussen 19 en 23 graden. En maandag krijgen we bewolkt maar droog weer.
1: Follet.
2: Met Michel Follet.

tambelen in, voeten opheffen, zei mijn vader dan altijd als me dat overkwam. En het gebeurde vaker dan je dacht, want als jongen zat ik geregeld met mijn gedachten op een ander. Nu nog, maar dat valt minder op en dat wordt gecamoufleerd dankzij onze zendepapen toptechnicus Suzy Quatro en Chris Norman van Smokey in een uniek duet waarvan het idee ontstond op een feestje in Düsseldorf. Zowel Smokey als Suzy Quatro waren in die dagen enorm populair in Duitsland. Welkom. Enkele namen om ervoor te zorgen dat je niet gaat winkelen of joggen het komende uur. Hoewel met een Walkman op het hoofd kunnen Slate, Wim de Kraan, Gérard Lenormand en Jimmy Cliff best goed klinken.

Jimmy Cliff brak een lans voor de jonge generatie. Treat the youths right en gelijk heeft hij. Op 24 november is het een jaar geleden dat de reggae-pionier overleed op zijn 81ste. En dat is de leeftijd die deze gitarist en zanger uit Puerto Rico vandaag bereikt. Wat blijft dit een mooi liedje. Rain, José Feliciano.

José Feliciano haalde twee keer de Mondiaal Top 100 vorige vrijdag bij Nostalgie Plus de hele dag te horen. Het was een korte, maar verfrissende bui. Rain duurt hooguit 2,5 minuten, genoeg om doorweekt te zijn. Hit in 69. Mark Knopfler die maakte buiten Dire Straits wel wat muzikale zijsprongen. Zo bleek hij een onderlegd filmcomponist in de jaren 80. Hij richtte met enkele vrienden in 86 de Nothing Hillbillies op voor een trio dat vooral countrypop speelde. Ze brachten maar één album uit in 1990. En dit was daarvan de single.

Mark Knopfler, Guy Fletcher en Brendan Croker samen de Notting Hill Bullies. Die Brendan Croker, erg muzikaal getalenteerd, overleed op 10 september 2023 op 70 jaar. Ze worden zeldzaam de supergroepen van de jaren 70, waarvan iedereen nog gezond en wel is. Dat is zo bij Slade. Ze gingen meestal wild te keren op het podium, maar bewegen is gezond. Zelfs de drummer, die toch meestal bleef zitten, houdt er nog altijd een gezonde levensstijl op na. Don Powell, de drummer van Slade, wordt vandaag 80 en krijgt het eerste woord in deze hit.

0: Ja, ben je niet van mij gewend, hè? Zo'n stevige plaat, zeker op het middaguur. Jarige Don Powell van Sleet, dat is de aanleiding. Maar ik heb ook wel iets met die muziek van Sleet. Hij wordt vandaag 80. Zanger Noddy Holder deed het hem voor in juni. Gitarist Dave Hill in april. 3 80ers bij Sleet. Alleen basgitarist Jim Lee is er nog maar 77. Zo dadelijk Badfinger. Een groep waarvan helaas niemand meer in leven is.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
10: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
9: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: 100% van...

prachtplaat van Badfinger van 1970, Day After Day. De groep die een hand boven het hoofd werd gehouden door de Beatles, maar vooral door George Harrison, en een grote toekomst werd voorspeld, waren het niet dat twee leden zelf het einde van hun leven in handen namen, Tom Evans en Pete Ham. 10 september, dat is vandaag, is het Wereld Suïcide Preventiedag. Er wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ik gebruik het woord zelfmoord al lang niet meer. En voor geestelijke gezondheidsproblemen. Ook niet meer onder ons. Ricky, Wim de Kranen. Ricky.

Volgende maandag, 14 september, is het alweer 36 jaar geleden dat Wim overleed, Wim de Kramer. In de periode dat hij zijn kleinkunstverleden van zich probeerde af te schudden en liever koos voor een poprepertoire, maar zijn achterban volgde hem toen niet in al die muzikale kronkels en het was dan moeilijk om een nieuw publiek te vinden, want Vlaamse popmuziek lag in 83 erg moeilijk. Denk dat hij nog mooie dingen had laten horen als Wim ouder was geworden dan 40 jaar.

0: Beatles. Op 10 september 1967 begonnen ze aan de opnames van Magical Mystery Tour. Een wat bizarre, experimentele televisiefilm van ongeveer 52 minuten... die op de tweede kerstdag van dat jaar werd uitgezonden op BBC One. De erfenis van de Beatles klinkt duidelijk door in het volgende liedje van 87. De groep heet Bourgeois Tak.
1: 100% vergeten.

onvergeten parel van 1987. I don't mind at all. Bourgeois Taken, wat vreemde groepsnaam. Duidelijk geïnspireerd door een aantal nummers van de Beatles. Across the Universe, Yesterday en ga zo maar door. Geen Britten, wat je zou kunnen denken. Bourgeois Taken, ondanks die Franse naam, waren Amerikanen. En ook niet vrij te pleiten. Van knipogen naar de Beatles, de titel alleen al. Michel, zo'n hele compact liedje van Gérard Lenormand.

0: moi.
1: C'est toch mooi, hè? Michel. Gérard Lenormand, veel gedraaid bij ons op de radio, want hij was toen erg populair bij ons, maar vreemd genoeg geen hit. Deze opvolger van La Ballade des gens heureux, wel een Franse nummer 1 en achteraf een tijdloos liedje gebleken. Zometeen, Elkie Brooks.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
6: BTW staat voor by the way.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
8: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.

Elkie Brooks met een gedurfde van Blues doordrenkte single van 1977. Groot hit in Engeland, ze had daar nog 4 andere hits. Bij ons bleef het bij deze heel knappe Pearls, a singer. En trouwens, een singer is ook een merk van een naaimachine. En in 1846, op 10 september, kreeg ene Elias Howe een patent voor die naaimachine. Probeer mijn kronkels maar te volgen. Ook in deze sijpel bluesmuziek door The Robert

0: Robert Cray en zijn band. Dit nummer is precies 38 jaar oud. Het haalde net geen top 10 hit bij ons. Nog even wat Belgische trots opblinken. De Pebbles.
1: 100% Belgisch.

Pebbles en Get Around, altijd een feest als deze te horen is. Ook een favoriet van Bert Geno, overigens, die je elk weekend hoort bij Nostalgie Plus op zaterdag en zondag van 9 tot 10 'smorgens. 100% Follet is er overigens ook op beide dagen in het weekend in de vooravond van 5 tot 6. Ook van bij ons Toast, verlegen om een naam voor een meisje mocht iemand in verwachting zijn. Laat je inspireren door dit liedje met een jarige Yves Segers. Meisjes, Toast.

Yves Segers, de zanger van Toast, toen nog piepjong. Hij was 20-jarig vandaag en hij wordt 55. Niet vergeten, morgen Big Five Disco bij Nostalgie Plus. In een lijst van 100 platen gegoten met Tony Talboom. En daarom nog dit geheugensteuntje van Ottawan. Blink de discobal al maar flink op. Domi is er na 1 uur. En veel plezier met de andere collega's.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draaien tegen het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh. Niklas, how are you?
10: De open

0: Het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het aantal Belgen dat slaapt met een toestel tegen slaapapneu blijft stevig toenemen. Vorig jaar kregen ruim 207.000 mensen zo'n behandeling terugbetaald via het RISIF. Een stijging van bijna 10% tegenover het jaar ervoor. De meesten dragen 's nachts een CPAP-masker dat de luchtwegen openhoudt met een lichte luchtstroom om gevaarlijke ademstops tijdens de slaap te voorkomen. Doordat het masker de laatste tijd vaker opduikt in populaire tv-programma's zoals Blind Getrouwd, lijkt het taboe rond de aandoening steeds meer te verdwijnen. In het centrum van Brussel mogen de gasten van het Corinthia Hotel opnieuw naar hun kamers. Het voormalige Grand Hotel Astoria werd vanmorgen geëvacueerd na een kloorlek in de kelder. 3 personeelsleden zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer bleef het lek beperkt tot het technisch lokaal en zijn er in de hotelkamers geen giftige gassen gemeten. Door de ontruiming raakte ook een Nederlandse advocaat op het grote drugsproces rond Flor Bressers vanochtend niet tijdig op de zitting in Brussel. In het Luikse Flemal is afgelopen nacht opnieuw een auto door de gevel van de lokale sporthal gereden. De bestuurder vluchtte te voet en wordt nu opgespoord. Er vielen geen gewonden. Het incident doet meteen terugdenken aan 2023, toen voetballer Sofyan Kiyin na een crash over het rondpunt op metershoogte in exact dezelfde sporthal binnenvloog. Bewolkt maar droog deze namiddag bij 17 tot 21 graden. Vanavond krijgen we opklaringen. Morgen eerst bewolkt en wat lichte regen. In de namiddag brede opklaringen en opnieuw tot 21 graden. Zaterdag begint op veel plaatsen met lage bewolking of mist die tot de middag kan blijven hangen. Daarna klaart het op bij 21 graden. Zondag kans op regen en 23 graden.

stond op de soundtrack van de film Streets of Fire, waar het gezongen werd door een band, een fictieve band. Maar daarop was uiteraard de stem te horen van Dan Hartman, die meewerkte aan die soundtrack. I Can Dream About You, nog een verrassingshit voor de zanger in 1984. Straks trekken we naar 1967 met een ode aan Massachusetts, waar ze nooit geweest waren. De Bee Gees. Nu eerst Patrick Hernandez.

0: eerste nummer 1 hit van de Bee Gees in Engeland. Het land waar ze uiteindelijk terechtkwamen naar hun verhuis vanuit Australië. Dat was Massachusetts. En straks een cover van Manfred Mann's Earth Band van die hit van Bruce Springsteen, die een grotere hit werd in de versie van Manfred Mann, Blinded by the Light.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, nee. 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, licht je stil onder.
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
18: Het beste uit de 60s,
19: 70s
18: en 80s.

0: Stevie Wonder met zijn ode aan zijn goede vriend Bob Marley, Master Blaster Jamming.
1: Vergeet de groeven.
0: En op deze 10e september is er een jarige vandaag van een band die echt wel geschiedenis schreef en in 1973 een grote doorbraak beleefde met het nummer Dream On, en dat de afgelopen jaren bij een hele nieuwe generatie bekend geraakt is, dankzij TikTok en aanverwanten. Ik heb het uiteraard over Aerosmith en ik ga hem zo meteen draaien naar aanleiding van de verjaardag van Joe Perry van de band. Die viert op deze 10e september zijn 76e verjaardag. Hier is Dream On nog een keer.

Neil Diamond met een door hem geschreven nummer over een meisje dat stilletjes aan volwassen werd en later opnieuw bekendheid kreeg in de versie van Urge Overkill natuurlijk in de film Pulp Fiction. Dat was Girl, You'll Be a Woman Soon. En nu trekken we naar het gelijknamige album van Supertramp in 1999.

0: je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
1: En Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul & Disco.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
0: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel. Leef beter. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
20: Wauw, ja!
21: Maar ja...
19: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
21: Ja! Maar ja.
19: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
21: Ja! Maar ja.
19: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
22: Echt, een heel jaar!
7: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
0: Nostalgie Plus.

Niemand kon het met zoveel gevoel zingen als Agnetha, die het natuurlijk allemaal had meegemaakt. The Winner Takes It All van ABBA. En nu Paul Simon met een uitgebreide handleiding voor een goede relatiebreuk. Maar dan opgewekt gezongen. 50 Ways to Leave Your Lover. Problem.

Carter Reeves en de Vandellas hier bij Nostalgie Plus. Een lekkere soul classic uit het Motown-tijdperk Dancing in the Street. The Big Five. En morgen hoor je nog meer soul en disco in de Big Five Soul en Disco. Want het is september, dat zijn 5 vrijdagen, 5 lijsten, 5 genres die we op rij zetten. En morgen is dat dus de soul en disco show vanaf 10 uur met Tony hier. Op deze radiogolven bij Nostalgie Plus. Je kan gaan stemmen, nog altijd, voor die lijst op onze website nostalgie.plus. En een goede tip is een man die ongetwijfeld heel hoog gaat genoteerd staan. Onder andere met Love Really Hurts Without You. Maar waarom zou je op die stemmen als je bijvoorbeeld op deze zou kunnen stemmen? Billy Ocean, Are You Ready?

0: ramen, deuren, veranda's. Leijnaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leijnaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: en toch zo goed als nieuw. Vanavond in Jade en de Belgen.
1: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem. Ja,
4: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Goedemiddag, straks een lekkere classic van de Hollies uit de 60s. He ain't heavy, he's my brother. En de next staat klaar met My Sharona. Your golden years, nostalgie. Eerst maken we tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het Waalse ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab heeft een historisch contract van €2,4 miljard beet. De constructeur mag 3/4 van de satellieten bouwen voor IRIS², het nieuwe beveiligde satellietnetwerk van de Europese Unie dat overheden en hulpdiensten moet beschermen. Het gaat om het grootste ruimtevaartcontract uit de EU-geschiedenis en er zit dus een stevige Belgische stempel op. Aerospace Lab zal de 264 satellieten produceren en daarnaast bouwt ook Antwerp Space vanuit Hoboken mee aan het prestigieuze project. De eerste satellieten moeten tegen 2029 de ruimte in. In Luik betogen vanmiddag duizenden mensen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De vakbonden spreken over zo'n 15.000 deelnemers, de politie over ruim 5.000. Ze vrezen dat het beleid van het nieuwe Franse gemeenschapsregering zo'n 2.000 voltijdse banen zal kosten. De betogers eisen dat de besparingen van tafel gaan en vragen meer middelen voor kleinere klassen en lagere werkdruk. In Nederland zijn intussen al 18 mensen besmet geraakt met het

bewolking of mist die tot de middag kan blijven hangen. Daarna klaart het op bij 21 graden. Zondag kans op regen en 23 graden.

Een mooie boodschap over loyaliteit, vriendschap en bereid zijn om elkaar te helpen. De Hollies wisten het mooi samen te vatten in 1969. He ain't heavy, he's my brother. Morgen dan hebben we hier bij Nostalgie Plus de tweede van vijf Big Fives die klaarstaat. Dat zijn vijf vrijdagen, vijf genres en vijf hitlijsten. En morgen maken we tijd voor de Big Five Soul en Disco met Tony. Misschien gaan we deze morgen opnieuw horen. Denk het wel. Donna Summer, hier is Hot Stuff.

0: beetje genieten van de nazomer met zijn enige en eerste nummer 1 hit in Engeland voor Eddie Grant, de man achter de Eagles uiteraard, en later solo heel erg succesvol. Dat was I Don't Wanna Dance. En zometeen een superclassic, zo eentje met een gouden randje die ik voor je heb klaarstaan. Queen en Don't Stop Me Now.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be. Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
11: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
16: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
15: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
17: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt?
18: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
17: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
18: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
17: Maar ja, dan moet jij toch...
18: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
17: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
19: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
20: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Smokey hier bij Nostalgie Plus. En I'll meet you at midnight.
1: Vergeet de groeven.
0: Het is vandaag 10 september. Op deze dag is Siobhan Fay geboren. Dan zou je zeggen, wie is Siobhan? De naam verklapt het misschien al. Ze is van Bananarama, een van de drie zangeressen die in de jaren 80, begin jaren 80, doorbrak met It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It, samen met The Fun Boy 3. En later een succesvolle carrière uitbouwde als trio, waarbij ze ooit zelfs op het Nostalgie Beach Festival stonden. Siobhan viert vandaag haar 69ste verjaardag en van Bananarama even terug naar de beginperiode in 1983 met dit vergeten liedje van de band. Hier is Young at Heart.

Fleetwood Mac. In 1987 waren ze er weer helemaal terug met het album Tango in the Night en de single onder andere Little Lies hier bij Nostalgie Plus. En nu een opvallende hit uit 1978. Een instrumentaal, dat kwam je niet zo heel vaak tegen in de hitparades. Jonathan Richman en The Modern Lovers, hier is Egyptian Reggae.

0: Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Jack Lee die zong het origineel. Overigens, op dat album No Parley van Paul Young stonden nog wel meer covers. Wherever I Lay My Head, That's My Home and The Love of the Common People. En dit was nog zo'n grote hit van dat album. Come Back and Stay.
1: The Big Five.
0: Met morgen in The Big Five de soul- en disco-lijst met Tony. En je kan er nog even op stemmen vandaag hier bij Nostalgie Plus. Via onze website nostalgie.plus. Daar kan je misschien ook je stem al achterlaten voor de komende lijsten van The Big Five. Want de hele maand september staat in het teken van die 5 vrijdagen met 5 genres en 5 verschillende hitlijsten. En een goede tip is misschien een rustige soul- en disco-classic uit de jaren 70 van de Manhattans.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: glas vervangt.
1: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Leontis.
14: Welke steun is er voor zelfstandigen?
15: Mijn steun heb je.
14: Oh, zeg.
16: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
20: promo koken.
21: Vandaag iets met pit?
22: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
21: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
22: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Happy! Birthday!
24: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
23: Dank u!
25: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
26: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
27: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
26: De Brusselse invasie.
25: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
27: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
25: Oh. Niklas, saai, joh.
27: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
25: Wat toch echt wel binnen dusje te pauwen hier, Toos.
28: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
29: Oh, dat is goed.
28: De temperatuur van het douchewater was perfect.
29: Oh, dat is goed.
28: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
29: Dat was goed.
28: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om

0: Goedemiddag.
1: In een internationaal onderzoek naar grootschalige fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 verdachten opgepakt. Speuders ontdekten dat paarden die vol medicatie zitten en dus ongeschikt zijn voor consumptie, toch in de voedselketen belanden. Vaak zijn dat dan sportpaarden. Ze doen dat door paspoorten te vervalsen en te knoeien met microchips. Een Oost-Vlaamse paardenhandelaar zou een speelfiguur zijn in het netwerk dat dieren vanuit Ierland invoerde. In totaal vonden er 24 huiszoekingen plaats in België, Nederland, Frankrijk en Ierland. Het Waalse ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab heeft een historisch contract van 2,4 miljard euro beet. De constructeur mag 3/4 van de satellieten bouwen voor IRIS², het nieuwe beveiligde netwerk van de Europese Unie dat overheden en hulpdiensten moet beschermen. Het gaat om het grootste ruimtevaartcontract uit de EU-geschiedenis en er zit een forse Belgische stempel op. Aerospace Lab zal de 264 satellieten produceren in zijn gloednieuwe fabriek in Charleroi en daarnaast bouwt ook Antwerp Space vanuit Hoboken mee aan het prestigieuze project. De eerste satellieten moeten tegen 2029 de ruimte in. De Europese Centrale Bank trekt de rente met 25 basispunten op naar 2,5%. Het is al de tweede keer dat de rente wordt verhoogd sinds het uitbreken van het conflict in het Midden-Oosten eind februari. Met de ingreep wil de Centrale Bank de aanhoudende hoge inflatie intomen en op termijn terugbrengen naar de doelstelling van 2%. De ECB verwacht dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Vanmiddag blijft het droog met brede opklaringen en zo'n 21 graden. Vannacht opnieuw veel wolken tegen de ochtend, gevolgd door regen aan de kust. Morgen trekt die regenzone dan over het land bij opnieuw 21 graden. Zaterdag begint lokaal mistig of met motregen. In de namiddag zon en 22 graden. Zondag kans op stevige wind en nog regen bij 23 graden.

zijn al stilletjes aan het opwarmen voor onze Big Five Soul en Disco van morgen. En George Benson, dat is al een mooi voorproevertje met Gimme the Night. Morgen vanaf 10 uur bij Nostalgie Plus, dus de Big Five Soul en Disco met Tony. En nu Daniel Gérard hier op de radio. Een versnellingje lager met Butterfly.

0: Met de Archies bevonden we ons in de jaren 60. En een tekenfilmserie die rond de band verzonnen was. Het was eigenlijk een studioproject, deze Sugar Sugar. Straks die Alan Parsons Project met Don't Answer Me. En Redbone staat klaar met The Witch Queen of New Orleans.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Reinaars Aluminium.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
15: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Alan Parsons, die zijn carrière begon in de legendarische Abbey Road Studios als geluidstechnicus. En dat werk goed voorzette in zijn eigen werk natuurlijk. De Alan Parsons Project, jaren 80, Don't Answer Me. Big Five. Met morgen onze Big Five, Soul en Disco. De Big Five, dat zijn 5 vrijdagen. 5 genres en 5 verschillende lijsten. En morgen is het dus tijd voor de tweede, met Tony, vanaf 10 uur. De lijst Soul en Disco. Je kan nog vandaag gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. En dat zou bijvoorbeeld kunnen op deze cover van een liedje van Bobby Hebb, maar dan in een discokleedje van Boney M. Hier is Sunny.

0: En met Barry Maguire zaten we in de jaren 60, midden in de Vietnamoorlog. The Eve of Destruction.
1: Vergeet de groeven.
0: Maar vanmiddag had Michel er al aandacht voor de 81ste verjaardag van José Feliciano. En ik ga er nu ook aandacht aan besteden, want de man viert vandaag dus zijn 81ste verjaardag. De man uit Puerto Rico, die in de jaren 60 al doorbrak. En zelfs in de jaren 80 nog wat hitjes scoorde. En een van die vergeten parels uit de jaren 80 is het liedje dat ik nu op je los ga laten, waar je meteen een zomersgevoel bij gaat krijgen. Hier is Pontiac Cantar, 1988.

0: Lionel Richie, die het schreef voor zijn toenmalige vrouw. Three Times a Lady voor de Commodores. Straks A Glass of Champagne van Sailor and the Romantics. Zometeen al, What I Like About You.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul & Disco.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
12: Ja! Maar ja...
10: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
14: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
15: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
14: Wij maken uw keuken in België.
16: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
16: oh,
17: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, met een haat.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
22: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
21: Tot 10 jaar?
22: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
21: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
22: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
21: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Nostalgie.

Zo bevonden we ons in Engeland in 1976 met de band Sailor en A Glass of Champagne. En nu een liedje dat geschreven werd door zijn latere partner June Carter en opgenomen door de zus van June, Anita Carter. Maar de definitieve versie kwam er dankzij Johnny Cash en Ring of Fire. Love.

0: Jade en de Belgen.
1: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Liggen je dansschoenen al klaar voor de Big Five Soul & Disco van morgen? Ik heb er één die niet mag ontbreken in de lijst. Le Freak van Chic. Het is 4:00 nieuws met Simon van Elslander.
14: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor de tweede keer dit jaar naar 2,5%. Met die ingreep probeert de Centrale Bank de oplopende inflatie af te remmen, die vooral wordt aangewakkerd door de stijgende energieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. De ECB verwacht dat de inflatie nog enige tijd boven de doelstelling van 2% zal blijven. In een internationaal onderzoek naar grootschalige fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 verdachten opgepakt. Speuters ontdekten dat paarden die vol medicatie zitten en dus ongeschikt zijn voor consumptie toch in de voedselketen belanden. Vaak zijn dat dan sportpaarden. Ze doen dat door paspoorten te vervalsen en te knoeien met microchips. Een Oost-Vlaamse paardenhandelaar zou een speelfiguur zijn in het netwerk dat dieren vanuit Ierland invoerde. In totaal vonden er 24 huiszoekingen plaats in België, Nederland, Frankrijk en Ierland. Atletiek Vlaanderen beëindigt met onmiddellijke ingang de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit. De 45-jarige Nederlander lag al langer onder vuur bij atleten en coaches door zijn strenge beleid en hoogoplopende veten met Nafi Thiam. De federatie stelt een tijdelijke structuur aan en start de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur om de topsportwerking te hervormen richting de Spelen van 2028. Vanmiddag blijft het droog met brede opklaringen en zo'n 21 graden. Vannacht opnieuw veel wolken, tegen de ochtend gevolgd door regen aan de kust. Morgen trekt die regenzone dan over het hele land bij opnieuw 21 graden. Zaterdag begint lokaal mistig of met motregen, in de namiddag zon en 22 graden. Zondag kans op regen en stevige wind bij 23 graden.
13: En dit zijn de files met 10 minuten vertraging of meer. Op de Brusselse binnenring schuif je 40 minuten aan tussen Sint-Stevens, Woluwe en Leonard. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er dicht. Antwerpsring richting Nederland, 10 minuten extra van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse

Hij krijgt haar niet uit zijn hoofd. Stop Loving You van Toto. En goedemiddag, het is 4:10, donderdag, en schijnt daar bij jou de zon ook. Het is een echt een nazomerdag. Misschien niet echt heel warm, maar wel regelmatig zon. En ja, dat maakt ons toch allemaal meteen een stukje blijer. Goedgezind neem ik je verder mee de namiddag door in een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show mijn verkeersman Stef Willems van Vias. Wekelijks praat hij ons bij over verkeersveiligheid. En vandaag hebben we het over schoenen. Mag je met gelijk welke schoenen rijden? En dus bijvoorbeeld ook op slippers of blote voeten? Vanmiddag het antwoord. Ik vertel je ook wat de populairste vakantiebestemming is van ons België. We spelen de quiz De Openingszin, herken de classic en win 4 filmtickets. En ik kan je al verklappen dat ik vandaag op zoek ga naar een grote soul classic uit de 60s. En verder veel muziek. De eerste grote Motown hit voor de Four Tops. En dit is al Al Stewart bij Nostalgie Plus, On the Border.

0: Four Tops en I Can't Help Myself. Wist je dat de liedzanger dit een vreselijk nummer vond? Maar het publiek dacht daar duidelijk anders over. Want ja, het werd een grote hit. Zometeen een absoluut stijlicoon. Altijd mooi gekleed. Ik heb het over Bryan Ferry. Eerst vieren we het mooie weer met Mungo Jerry in the summertime.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
11: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
12: 3 avocados voor €3? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
14: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
13: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
14: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
13: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
14: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
13: Ramen, deuren, veranda's.
15: Reinaars Aluminium.
14: Vind je vakman op reinaars.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap. En kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
21: Het is Wijnbonnen met Bruinzeels Vochten.
20: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
22: Yes!
23: Allee, jongen, zo snel het, jongen. Een nieuwe computer?
22: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
23: Echt?
22: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
23: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
22: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
23: Maar ja, dan moet jij toch...
22: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
23: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
24: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
25: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
26: Ja, maar kom niet, hè.
25: Oeh, jij komt niet.
26: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
27: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

is een heel repetitief ritme. Maar desondanks blijft het echt wel in je hoofd hangen, hoor. In the Summertime van Mungo Jerry. Het is donderdag namiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat de kust opnieuw aan populariteit wint. En dat ze dat ook merken daar aan de verkoop en de prijs van appartementen. In de eerste helft van dit jaar is de gemiddelde prijs gestegen naar iets meer dan 270.000 euro. Op de Zeedijk is dat zelfs 335.000 euro. De prijs die verschilt wel heel erg van badstad tot badstad. De goedkoopste appartementen vind je met Stende, de duurste, wat had je gedacht, in Knokken. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een appartement kopen aan zee. Als je met een diesel rijdt en je moet bijna tanken, doe het dan vandaag nog, want morgen stijgt de prijs opnieuw fors. Er komt ruim 5 cent per liter bij, waardoor je nu 2,41 euro betaalt voor een liter. En daarmee komt de recordprijs van 2,49 euro van dit voorjaar dichtbij. Als je een tank hebt van 40 à 45 liter en je tankt die vol, dan betaal je al vlug 100 euro, wat toch een flinke smak geld is. En Frankrijk blijft de populairste vakantiebestemming van de Belgen. Alle Belgen samen hebben vorig jaar 31,2 miljoen reizen gemaakt met minstens één overnachting. 2/3 daarvan ging naar het buitenland. En Frankrijk blijkt met voorsprong de populairste bestemming, op ruime afstand gevolgd door Nederland, Spanje, Italië en Duitsland. En ja, ik begrijp het wel. Ik vind Frankrijk zelf ook een heel mooi land. Het heeft alles. Zee, bergen, natuur, cultuur en lekker eten. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik ben nog maar net terug van een vakantie in de Provence. En ik ben al aan het denken aan welk hoekje van Frankrijk ik volgende zomer wil gaan bezoeken. Als je inspiratie hebt, je mag het altijd laten weten. Bijna 16:30 met Brian Ferry. A slave to love.

Je had vroeger wel wat koppels die muziek maakten. Denk maar aan ABBA, Fleetwood Mac en Ike en Tina Turner bijvoorbeeld. Ik heb nog een ander duo die ook een koppel was. Sony en Cher zometeen. En ook ELO met Mr. Blue Sky. Eerste weg op voor de files. Waar verlies je een kwartier of meer? Wel, de langste file staat op de Brusselse binnenring. Daar schuif je 40 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leeuwenhard. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er dicht. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzate een kwartier van Desteldonk tot Zelzate-Oost. En op de A201 Brussel-Zaventem ook een kwartier van de NAVO-tunnel tot in Diegem.

0: goes on. Sony en Cher, The Beat Goes On. Zometeen een van de koninginnen van de dansvloer, Gloria Gaynor. Met een nummer dat je ongetwijfeld morgen ook gaat horen in de Big Five Soul en Disco. En dat is I Will Survive.
1: De openingszin.
0: En nog meer soul en disco voor 5 uur. Want ik ga opnieuw op zoek naar een classic. Jij moet raden welke. En dat aan de hand van de openingszin. En vandaag zoek ik een bekend 60s soul nummer. Naar aanleiding natuurlijk van de Big Five soul en disco. Speel ook mee voor de eer. Of misschien wel voor die 4 filmtickets die je hier nu kan winnen. En dit is de opgave van vandaag. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Welk nummer begint met deze hele bekende zin? Ik hoop dat je het weet, want dan win je misschien wel die filmtickets. De openingszin vandaag van onze quiz is deze. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Zie, welke bekende 60s soul classic begint met deze zin? Reageer, speel mee en stuur mij de titel en ook de naam van de artiest of groep in een bericht. Dat kan je doen via onze website nostalgie.plus of nog eenvoudiger gewoon via WhatsApp op ons nummer 0477 900 800.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living en vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Leontis.
10: Welke formaliteiten als starter?
11: Formeel mag altijd.
12: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Bebat.
15: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Bebat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.

Gloria Gaynor, ze was maandag jarig en is 83 geworden. Alhoewel ze dat vooral gevierd heeft in de zetel. Want Gloria Gaynor heeft net een knieoperatie ondergaan en is aan het herstellen. Maar gelukkig zijn haar familie en vrienden langsgekomen. I will survive Gloria Gaynor. Straks mag je je kapiteinsmuts opzetten net als Lou de Prijk, Lou en de Hollywood Bananas. En dit is al Bananarama. Robert De Niro's Waiting.

0: Hij maakt het eigenhandig nog een paar graden warmer, denk ik. Lou en de Hollywood Bananas met Kingston, Kingston.
1: De openingszin.
0: En mijn kandidaat vanmiddag is Nancy uit Rumst. Nancy, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Dag Nancy. De radio staat op. Je gaat die een beetje zachter moeten zeggen. Want anders ga ik mezelf horen. Dat zou het beste zijn. Kijk, veel beter Nancy. Goed, Nancy, jij zit op de bus. Hoe komt dat?
2: Omdat ik als busbegeleidster werk, kindjes naar huis doen.
0: Oké, goed. Dan moet ik zeggen dat het opvallend stil is, vind ik, op jouw bus, toch?
2: Ik heb hele brave kinderen.
0: Fijn. En hoe oud zijn die dan ongeveer?
2: Dat is tussen de 8 en de 18.
0: Oké, dus ja, eigenlijk wel heel breed van leeftijden.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, leuk. Leuke job, lijkt mij.
2: Ja, heel leuke job.
0: Veel sociaal contact, dat is fijn. En intussen heb je als begeleider, aangezien je zelf niet aan het stuur zit, de tijd om mee te spelen en mee te quizzen met de openingszin. En vandaag met deze opgave. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Nancy, van welke classic is dat de openingszin?
2: Stand by me van Ben E. King.
0: Ja. Heb je daar lang moeten over nadenken, Nancy?
2: Nee, ik kwam mij bekend voor.
0: Oké, dat is fijn. Dat is natuurlijk een hele grote soulclassic uit de 60's. Morgen is het zover in de Big Five Soul en Disco. Heb je een favoriet genre? Ben je eerder de liefhebber van soul of toch meer disco?
2: Disco.
0: Disco, dat kwam er heel overtuigend uit.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Als er maar goed gedanst kan worden, denk ik dan.
2: Ja, absoluut.
0: Ah, fijn. Goed. Kijk, een veilige rit daar nog? Hoe lang zit je nog op de bus?
2: Nog een half uurtje, zoiets.
0: Jawel, veilig rit met de muziek van Nostalgie Plus natuurlijk. En Ben E. King nu. Dankjewel, Nancy.
2: Dank u.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Was je als kind ook altijd blij als de schoolbel ging? Wel, dat was een beetje als de mannen van Pink Floyd. Zometeen Another Brick in the Wall. Vijf uur, Simon van Elslander is er met nieuws.
12: Goedemiddag. In ons land hebben de zorgcentra na seksueel geweld in 2025 meer dan 5000 slachtoffers opgevangen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de centra. De stijging van het aantal aanmeldingen is volgens de organisatie vooral te danken aan de grotere naamsbekendheid en de opening van bijkomende vestigingen. In 9 op de 10 gevallen gaat het om meisjes of vrouwen en bij ruim 60% was de dader een bekende. België telt momenteel 10 van zulke opvangcentra en dit najaar openen er nog 3 nieuwe, onder meer in het UZ Brussel in Jette. Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit, krijgt een nieuw proces in hoger beroep. De 29-jarige stiefzoon van de kroonprins werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel wegens 2 verkrachtingen en partnergeweld, maar vocht die straf aan. Het proces vindt naar verwachting volgend jaar plaats. In afwachting verblijft hij met een enkel band op het koninklijk domein. Wielrennen. In de Ronde van Spanje zal Wout van Aert de tijdrit niet winnen. Onze landgenoot strandde na 32 kilometer op een voorlopige 4e plaats op 20 seconden van de snelste tijd. Die staat voorlopig op naam van Stefan Kung, die de leiding overnam van de jonge Brit Thorney. Met enkel nog de top van het klassement op het parcours leidt de Zwitser Kung op weg naar de ritzege. Vanmiddag blijft het droog met brede opklaringen en zo'n 21 graden. Vannacht opnieuw veel wolken tegen de ochtend, gevolgd door regen aan de kust. Morgen trekt die regenzone dan over het land bij opnieuw 21 graden. Zaterdag begint lokaal mistig of met motregen. In de namiddag zon en 22 graden. Zondag kans op regen en stevige wind bij 23 graden.
11: Dankjewel, Simon. De files met een kwartier vertraging of meer. Op de Brusselse binnenring verlies je 3 kwartier. Van Sint-Stevens-Wolen tot Tervuren. Daar is nog steeds hinder door een ongeval. De linkerrijstrook is er afgesloten. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 25 minuten extra van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland. 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E40 Oostende-Gent verlies je een kwartier. Van Zandvoorde tot Jabeke. Op de R4 ring rond Gent. Richting Mariakerke. Een kwartier van Desteldonk tot Zelzaten-Noord. En op de A201 Brussel-Zaventem ook een kwartier tussen de NAVO-tunnel en Diegem.
13: Good Vibrations
14: met Sebastian de Krop.

0: Het werd postuum een hit voor Roy Orbison, want hij overleed aan een hartstilstand een paar weken voor dit nummer uitgebracht zou worden. You Got It. En trouwens, als je beelden ziet van Roy Orbison die dit zingt, dan mag je zeker zijn dat dat in België was, want hij heeft het maar één keer live gebracht. En dat was bij ons in het Sportpaleis. Dit uur, uurtje Good Vibrations nog, hè, tot 6 uur. Met dit uur mijn verkeerswatcher Stef Willems van Vias. Ik bel ook een luisteraar die gestemd heeft voor de Big Five Soul en Disco. En verder de leukste muziek, het beste uit 60s, 70s en 80s. Met straks Boudewijn de Groot, die het heeft over een blikken harmonieorkest. Jawel, die komen langs iets spelen. Boudewijn de Groot dus. En dit zijn al de Floaters. Float on.
1: Aquarius. And my name is Rebel.

0: Zijn lach is zo aanstekelijk. Boudewijn de Groot, zijn zoon Marcel, die toert tegenwoordig met zijn muziek. Doet hij de komende weken en maanden trouwens regelmatig ook in ons land. En naar verluidt is het ook heel goed. Dus mocht je de kans krijgen, niet twijfelen. Boudewijn de Groot met het land van Maas en Waal. Luisteraar Patrick die heeft ook gestemd voor de Big Five Soul en Disco. Wat zijn drie favorieten zijn, gaat hij jou zo meteen zelf voorstellen. Eerst iets wat ook wel past in het genre natuurlijk. En dat is Isaac Hayes met Team From Shaft.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij.
5: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: Isaac Hayes met de Team from Shaft.
1: De Big Five, Soul en Disco.
0: Morgenochtend om 10 uur is het zover. Dan start de tweede Big Five in een rijtje van 5. Want ja, de Big Five, je kent het concept, hè? Dat is 5 vrijdagen na elkaar. 5 toplijsten uit 5 verschillende genres. Vorige week de Big Five mondiaal en deze week de tweede in het rijtje. En dat is de Big Five Soul en Disco. Morgen vanaf 10 uur 's ochtends met mijn collega Tony. Die gaat de lijst aan elkaar praten. Is zelf een hele grote liefde hebben van de genres en dus dat komt ja, zonder twijfel goed. Trouwens, als jij nog niet gestemd hebt voor de Big Five Soul en Disco, doe dat dan vlug, want je tijd is beperkt. Je kan nog stemmen tot 8 uur vanavond. Dus ga naar nostalgie.plus en kies je 3 favorieten en bepaal zo mee hoe de Big Five Soul en Disco van morgen eruit ziet. Patrick heeft dat ook gedaan. Luisteraar Patrick, ik krijg hem niet aan de lijn, dus ik ga zelf zijn top 3 even overlopen. Die ziet er trouwens heel fijn uit. Hij heeft gekozen onder andere voor I Feel Love van Donna Summer. Patrick zegt erbij, ja, dat is voor mij de Queen en I Feel Love. De bas van dat nummer, dat vind ik zo bijzonder. Verder heeft hij Come to My Island van Casey en de Sunshine Band in zijn top 3 staan. En dat is een nummer waarbij je zegt van, dat is prima voor wanneer de zon schijnt. En je kan je zo voorstellen dat je aan het genieten bent met een drankje bij de hand. En zijn derde keuze, die ga ik spelen. En dat is het nummer Lips Inc. van Funky Town. En dat doet Patrick denken aan de periode dat hij voor het eerst uitging. 18, 19 jaar was hij. En met zijn vrienden van school ging hij naar discotheken. Vooral in de buurt van Kapel op den Bosch. Het Witte Paard is er eentje waar hij graag naartoe ging. En dat soort muziek kwam daar dus voorbij. De Big Five top 3 van Patrick Smets met Lips Inc. op 1. Funky Town.
2: Wat zijn jouw favorieten?
1: Laat het weten via nostalgie.plus.

Christel kijkt uit naar de Big Five Soul & Disco van morgen. Ze schrijft via onze website nostalgie.plus. Ik heb speciaal een ganse hoop strijken opgespaard. Ja, zolang wij die strijk niet in jouw plaats moeten doen, is dat helemaal goed. Lip Sync met Funky Town. En zometeen Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat. De eerste files, en die staan er toch wel hoor. De plaatsen met een kwartier vertraging of meer, dit zijn ze. Op de Brusselse buitenring verlies je 40 minuten van Brein-Lalleud tot La Hulpe. Brusselse binnenring 35 van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur bij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 vanuit Antwerpen ook 20 minuten van Waasmunster tot Beervelde. Opgelet, want daar is een ongeval gebeurd. Op de E40 Oostende-Gent ook 20 minuten extra tussen Zandvoorde en Jabbeke. En tenslotte op de A201 Brussel-Zaventem. Een kwartier van de NAVO-tunnel tot in Diegem.

0: zo goed als akoestisch nummer en dat is toch wel ongewoon voor de Rolling Stones. Angie. Mijn verkeersman Stef Willems die is toegekomen. Wekelijks praat hij ons bij over verkeersveiligheid. En vandaag gaat het over schoenen. Mag je met gelijk welke schoenen rijden? En dus bijvoorbeeld ook op slippers of op je blote voeten? Wel, het antwoord dat hoor je over een paar minuten. Eerst gaan we richting Zuid-Afrika bij Miriam Makeba, Pata Pata en ook muziek van Rolls Royce.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul en Disco.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's.
8: Reinaars Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
15: Manutan, Manutan.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Manutan, Manutan.
14: Bestel op manutan.be.
16: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
17: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
18: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
19: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
20: Als ik nu eens kok word in bijberoep? Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
19: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius. Krevel.
22: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
21: Krevel, leef beter.
22: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
23: promo koken.
24: Vandaag iets met pit?
25: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
24: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
25: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
26: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
27: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Morgenochtend vanaf 10 uur, de Big Five Soul en Disco met Tony. En zou hij de titels van de muziek ook in de praktijk brengen? Want mijn auto die kan wel een carwash gebruiken. Disco met Rolls Royce. Het is een mooie nazomerdag vandaag. Misschien heb je wel terug je zomerse kleding aangetrokken, inclusief teenslippers. Doet me denken aan een bericht dat ik onlangs las. Pretpark Bobbejaanland, die verbiedt het voortaan in attracties omdat het niet veilig is. Want ja, die slippers die kunnen uitvliegen. En ik vroeg me af, hoe zit dat in de auto? Zijn daar regels rond? Ik vraag het aan Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Stef, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Seb.
0: Stef, mag ik met teenslippers rondrijden?
1: Ja, dat mag, maar we raden dat wel ten stelligste af. Uh-huh. Als je zo'n slippers aan hebt, ja, dan heb je vaak niet voldoende grip op je pedalen. Onder andere voor te remmen. Bovendien kunnen ze losschieten, onder je pedaal terechtkomen. Dus dat is zeer gevaarlijk. Je remafstand wordt er dan ook langer door. En je raakt mogelijk niet op tijd gestopt als je ergens dringend een stop moet doen. In onze wegcode staat er trouwens helemaal niets over schoeisel. Dus combat shoes, hakken, klompen, blootsvoets. In principe zou dat allemaal mogen. Het is natuurlijk zeer de vraag of dat verstandig is. Ja. Maar, daar moet ik toch één kanttekening bij maken. Je kan wel degelijk een boete krijgen als je toch bijvoorbeeld met die teenslippers zou rijden.
0: Oké, toch. En waarom, hoezo?
1: Ja, er is een artikel 8.3 in de wegcode dat zegt dat je steeds in staat moet zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend je voertuig goed in de hand hebben. Het komt er eigenlijk op neer als een politieman ziet dat je rare manoeuvres doet. Dat je bijvoorbeeld slingert of rare bewegingen doet. En hij stelt vast dat je met slippers rijdt en hij kan de link leggen dat dat daardoor is. En dan kan je wel degelijk een boete krijgen. Dat is een zware boete. Dat is een overtreding van de derde graad. Dat kost €191. Dure teenslippers. Daar heb je er al een paar voor gekocht, denk ik.
0: Dat is inderdaad waar. Dus toch belangrijk. Hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Stel, je plant de komende weken nog een reis naar het zuiden. Mag je daar met teenslippers rijden?
1: Ja, er zijn heel veel sites die zeggen, ja, het is expliciet verboden in Frankrijk en in Spanje en men gaat daarop controleren. Dat staat eigenlijk op dezelfde manier in het Spaanse verkeersreglement als in het Belgische.
0: Okay.
1: Het woord espadrilles of zo ga je daar niet in vinden, maar daar staat dat je altijd je voertuig in de hand moet hebben enzovoort. Maar aangezien dat daar meer mensen met teenslippers rijden, wordt daar wel intensiever op gecontroleerd. Vandaar dat dat soms overgenomen wordt door de media, maar dat staat niet expliciet in die wegcode dat teenslippers niet mogen.
0: Ja, veel mensen vinden het natuurlijk gemakkelijk bij warm weer, want het is frisser. Heb jij een gouden tip om dit soort situaties te vermijden?
1: Ja, en dat is zelfs niet alleen voor teenslippers, maar voor alle zaken een goede tip. Dat is zorgen dat je een extra paar goedkope sportschoenen, zou ik zeggen, dat je die altijd hebt om in de wagen mee te rijden.
0: Te wisselen.
1: Comfortabele schoenen. Bijvoorbeeld de vrouwen, als ze naar een trouwfeest gaan en ze zouden zelf rijden, ja, je gaat niet met je hakken naar dat trouwfeest. Hè. Dus pak zo een paar gemakkelijke sneakers, doe die aan, rijd daarmee. En als je dan uitstapt, dan switch je en dan kan je bijvoorbeeld je teenslippers of je hakken of whatever dat je nodig hebt aandoen. En op die manier rij je altijd op een veilige manier.
0: Ja, goed idee. Stef, dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Wham in Good Vibrations, I'm Your Man. Een nieuwe aflevering van Jouw Verhaal. Zometeen, en naar aanleiding van de Big Five, Soul en Disco, is Anne op zoek naar jouw dansvloerverhalen. Waar ging jij bijvoorbeeld vroeger dansen? Anne is benieuwd en wil het graag weten, dus stuur het even via nostalgie.plus of WhatsApp. Maak er een leuke Nostalgie Plus avond van en ik zet die meteen goed in met Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
1: De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé? Composé.
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
11: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, daar joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier toos.
14: Het is weekend aan de vooravond van weer een Big Five feest. En hopelijk met wat zon voor jou vandaag. Welkom. Your golden years. De dansvloer op met ABBA zo dadelijk. Eerst begroet ik Simon voor het nieuws van 7.
15: Goedenavond. De federale regering mag de werkloosheidsuitkering beperken tot maximaal 2 jaar. Dat heeft het grondwettelijk hof beslist. Verschillende organisaties en vakbonden willen de nieuwe wet tegenhouden, maar krijgen ongelijk. Volgens de rechters is het logisch dat de regering mensen sneller aan het werk wil krijgen en geld wil besparen, zolang er genoeg uitzonderingen blijven voor wie bijvoorbeeld een opleiding volgt. Enkel de overgangsperiode voor wie al heel lang zonder werk zit, moet worden aangepast omdat die oneerlijk was. Bevoegd minister David Clarinval reageert tevreden en zegt dat de hervorming nu definitief doorgaat. De zorgcentra na seksueel geweld hebben vorig jaar ruim 5000 slachtoffers geholpen in ons land. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de centra. Die stijging wijst volgens de organisatie vooral op een grotere bekendheid van de hulpverlening en niet per se op een toename van het aantal feiten. In 9 op de 10 gevallen gaat het om meisjes of vrouwen en bij meer dan 60% van de feiten was de dader een bekende van het slachtoffer. Ons land telt op dit moment 10 opvanglocaties en dit najaar komen er nog 3 centra bij, onder meer in het UZ Brussel in Jette. Wielrennen. In de Ronde van Spanje heeft Stefan Koen de individuele tijdrit op zijn naam geschreven. De Zwitser was na 32 kilometer amper 3 seconden sneller dan de jonge Brit Callum Thornley. Wout van Aert deed lang mee voor ritwinst, maar strandde uiteindelijk als 5e op 19 seconden van Koen. Primoz Roglic deed een uitstekende zaak en werd 4e, maar de Spanjaard Enric Mas hield stand en blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft vanavond droog met brede opklaringen en zo'n 14 graden. Vannacht opnieuw veel wolken, tegen de ochtend gevolgd door regen aan de kust. Morgen trekt die regenzone dan over het land bij opnieuw 21 graden. Zaterdag begint lokaal mistig of met motregen, in de namiddag zon en 22 graden. Zondag kans op regen en stevige wind bij 23 graden.
14: Dankjewel Simon. File dans voor de discodans. Op de Brusselse Buitenring verlies je 48 minuten van Braine-l'Alleud tot La Hulpe. Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen zijn dat er 41 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent 36 minuten aanschuiven door een ongeval van Waasmunster tot Beervelde. En op de E40 Jabbekebrugge 35 minuten tussen Zandvoorde en Jabbeke. Op de Antwerpsring richting Nederland 22 minuten file rijden tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Antwerpsring richting Gent 22 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is de weg afgesloten. Op de Antwerpsring richting Nederland 19 minuten van Sint-Anne

Met deze heerlijk Zweedse hitsensatie zal het wel duidelijk zijn. We trekken de dansvloer op vanavond om de sfeer te zetten voor onze Big Five Soul en Disco morgen. En gewoon omdat we daar fijne herinneringen kunnen rapen. Jouw Soul en Disco verhaal, waar ging jij vroeger uit en met wie? En welke plaat kreeg jou gegarandeerd van je stoel? En wat is daar op die dansvloer zoal ontstaan? Een vriendschap, een eeuwig grote liefde en zo verder. Op naar verhalen over legendarische avonden, nostalgie.plus of wat

Walk on the Wild Side. Katja ging alles uit de bol op een zaterdag in haar jongere dagen. En de look was niet onbelangrijk. Eerst thuis een uur twijfelen over wat ik zou aantrekken en dan met vier vriendinnen de auto in. Zodra Le Freak van Chic begon, dan waren we vertrokken. Ik weet nog vooral hoe warm het in die dancings was en hoe je na drie nummers dacht dat je kapsel nog perfect zat. Tot je tijdens een plaspauze in de spiegel keek. Ja, Katja, haren die alle kanten opgingen. Ik weet ervan.

0: Een soulstem in een avond vol soul en disco verhalen. En ondertussen nog snel stemmen voor morgen, hè. Want om 8 uur is het afgelopen. Dan gaan we tellen en samenstellen om je te begroeten met jouw absolute soul- en discolijst in de Big Five van morgen. De eer is aan Tony vanaf 10 uur. Stemmen dus via nostalgie.plus en stuur me gerust jouw fijnste dansvloerverhaal als je daar dan toch bent. En van mij zo dadelijk een vrolijke Emmylou Harris na The Beatles.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oeh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Emmylou Harris, You Never Can Tell. Pascal stemde Bonnie Pointer in onze soul- en disco-lijst. Fantastische nummers, waar ik zelfs met mijn oude knoken nog voorrecht ga staan en ga dansen, schreef ze erbij. Ze schoof aan bij de dokter toen ik haar belde daar straks, dus kon niet aan de telefoon komen. Haar stem liet het ook een beetje afweten. Wel, Pascal, we hebben alvast jouw favoriete classics als remedie morgen in onze Big Five klaarstaan. Amen.

0: De Bee Gees uit 79 en Tragedy, over een tragedie gesproken. Dag Goedroen, fijn om je weer te lezen via nostalgie.plus. Mijn dansvloerverhaal speelde zich af in 78, laat ze weten. Op het eindbal van het middelbaar, verplicht in kostuum voor de jongens en in het lang, zoals dat toen heette, voor de meisjes. Ik danste de jive op The First, The Last, My Everything, tot mijn danspartner op mijn kleed ging staan en ik languit op de vloer belandde. En wat later werd afgevoerd met een lichte hersenschudding. Ai, ai, ai, Goedroen. Hopelijk kun je die gemiste dans morgen meer dan goed maken. Wij zorgen in ieder geval voor de classics. En ondertussen peilen we nog steeds naar jouw voorkeuren, hè, voor de Big Five Soul en Disco van morgen. Tot 8 uur vanavond. Daarna sluit onze stembus. 5 vrijdagen.
1: 5 toplijsten.
0: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: Zalig geluid. En zij maar zeker, laat Gudrun weten ondertussen. Ze is erbij morgen aan een radio gekluisterd van 10 tot 6. En voor de herhaling blijf ik wel wakker, schrijft ze nog. Maar ja, we zijn zover nog niet, Gudrun. En we laten de disco en soul even rusten voor een ander geluid van de Bas zo dadelijk na een potje tuinieren.
1: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.

Bert had een jeugdvriend die altijd beweerde niet te dansen tot de Gibson Brothers klonken. Dan stond hij als eerste op de vloer. Op zijn 60ste verjaardagsfeest hebben we dat nog eens uitgetest door die plaat opnieuw op te leggen. En jawel, precies hetzelfde scenario, straf Bert. En er is er nog één jarig. Mama Leen laat weten, lieve Finn, vandaag word je 18, een mijlpaal. We hebben samen al veel meegemaakt en ik ben blij dat je mijn rots in de branding bent. Ik ben super fier op jou, maak je dromen waar, ik sta achter je. Lieve Leen, die Finn van jou, die waant zich nu zeker on top of the world. Proficiat, hè, Finn?

Nog iets meer dan een uur om mee te kiezen voor die soul- en disco-lijst van morgen. Lastig voor Benny precies, hij heeft er 3 klaarstaan. Rock You Baby, Rock the Boat en When Will I See You Again. En zou daar maar al te graag nog eens 3 bij doen op naam van zijn lieftallige wederhelft. En Bert, waar is die vriend van jou? Hij mag weer een keertje. When you got...

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Vanavond in Jade en de Belgen.
7: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
6: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Nog een klein uurtje stemmen voor onze Big Five Soul en Disco. En net zo lang heel graag jouw verhalen daarbij. Welkom. Your golden years. Nostalgie plus. En we lopen nog even langs bij Simon voor nieuws. Goedenavond, Simon.
4: Goedenavond. De federale regering mag de werkloosheidsuitkering beperken tot maximaal 2 jaar. Dat heeft het grondwettelijk hof beslist. Verschillende organisaties en vakbonden wilden de nieuwe wet tegenhouden, maar krijgen nu ongelijk. Volgens de rechters is het logisch dat de regering mensen sneller aan het werk wil krijgen en geld wil besparen. Zolang er genoeg uitzonderingen blijven voor wie bijvoorbeeld een opleiding volgt. Enkel de overgangsperiode voor wie al heel lang zonder werk zit, moet worden aangepast omdat die oneerlijk was. Bevoegd minister David Clarin-Val reageert tevreden en zegt dat de hervorming nu definitief doorgaat. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de Europese Unie ruim 332.000 asielaanvragen ingediend. Dat is een daling van 17% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Meteen het laagste cijfer sinds 2021. Dat meldt het Europees Asielagentschap. 3/4 van alle aanvragen kwam binnen in Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland. Ons land staat op de 6e plaats. De daling is vooral merkbaar bij asielzoekers uit Syrië en Venezuela, terwijl Afghanen nog steeds de grootste groep vormen. Op het WK basket.

0: tot 21 graden. Zaterdag begint lokaal grijs met wat motregen, maar 's namiddags breekt de zon door bij 22 graden. Zondag brengt dan weer meer regen en stevige wind.
1: Ja, zomervakantie voorbij met ook de files terug van weg geweest en twee ongevallen. Eén op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Daardoor verlies je 26 minuten van Waasmünster tot Beervelde. Op de E40 Jabbeke-Brugge verlies je 26 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke. Op de Brusselse Buitenring ook 26 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. Op de E314 Leuven-Lummen zijn dat 24 minuten tussen Holsbeek en Tieltwingen. En het tweede ongeval gebeurde op de Antwerpse ring richting Gent. Daar raak je 21 minuten kwijt tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
2: Jouw verhaal.

Ja, foutje van mij. De stembus voor soul en disco is blijkbaar net afgesloten. Maar soul en disco verhalen blijven welkom in de aanloop naar onze Big Five van morgen. Zelf heb ik me ontzettend geamuseerd op dingen van de Jackson 5, de Bee Gees en Patrick Hernandez, weet ik nog. Die laatste leverde mij ooit zelfs een schaatsbaan lief op. En wat bracht de soul en disco jou? Dansvloerherinneringen, classics waarop je nog steeds van je stoel komt. En ja, de liefde misschien. Of een bijzondere vriendschap. Soul en disco verhalen, nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Johan Verminnen in de Rue des Bouchers. En van Brussel trekken we naar Sint-Niklaas voor het dansvloerverhaal van Kathleen. Mijn vriendin en ik gingen in de 80's naar een discotheek waar we eigenlijk nog net te jong voor waren. Dus hoge hakken aan, hopen make-up en hopen dat niemand naar onze identiteitskaart zou vragen. En elke keer dat lukte, voelden wij ons de koninginnen van de nacht. Wel, tijd voor een sloke Queen Kathleen. Heel mooi deze Orchard Road van Leo Sayer.

0: Sinds die eerste keer en die eerste noot heeft het nummer me nooit meer losgelaten. Lonely Boy van Andrew Gold. Geen beter geluid om je lijf op te oefenen dan soul en disco. Het levend bewijs daarvan is de volgende. Op haar 82e begeesterde ze onlangs nog op de Lokerse feesten. Stralend als altijd, Diana Ross en haar Supremes.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

Zelf was ik 10 in 1979, Dave Edmunds. Duidelijk al een stuk ouder en helemaal into girls, girls talk. David was nooit een discotheekmens, laat hij weten. We gingen naar fuiven in parochiezalen en sporthallen. Op Frankie Valli heb ik daar ooit mijn nieuwe witte broek gescheurd tijdens een iets te enthousiaste dansmove. De rest van de avond een trui rond mijn middel. En geen dansverhaal van Maya, want twee linkervoeten, zegt ze zelf. Wel pak ik mijn vrouwtje Maaike regelmatig eens vast in huis en placeren we een dansje in de woonkamer wanneer er een leuke classic op de radio langskomt. Your Golden Years. Nostalgie. Het valt dan nog wel mee, Maya, als ik dat zo hoor met die voeten. Misschien zijn het de schoenen die in de weg zitten en niet de voeten. Ah ja.

0: Barry Manilow en Mandy. Ja, helaas, net zoals bij de politieke stembusrondes gaat het alles mis, waardoor het niet meer lukt om te stemmen voor de Big Five Soul en Disco voor morgen. Vroeger dan verwacht, maar gelukkig heeft Jan het nodige al gedaan. Een hele goede avond, Jan.
1: Goeie avond, dag Anne.
0: Je bent bij de gelukkige, want je hebt jouw 3 stemmen al uitgebracht voor de lijst van morgen. Weet je nog wat je gekozen hebt?
1: Ik ga even nadenken. Ik had ook, nu moet ik even nadenken van, help me nog eventjes.
0: Ja, ik heb het hier staan hoor, als je wil. Je had Disco Inferno.
1: Disco Inferno, inderdaad.
0: Ja. Dan September, dat is het nummer voor nu, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: En dan nog een derde nummer, wat ik zelf ook heel erg fijn vind. Le Freak van Chic.
1: Ja, inderdaad.
0: Zitten daar bijzondere herinneringen aan voor jou?
1: Wel, voor eerst, gezien mijn leeftijd. Inderdaad, dat was van in de, laten we zeggen, de puberteit. Toen dat we voor de eerste keer naar discotheken uitgingen en dat dan die muziek werd gedraaid.
0: Ja.
1: En dat was lekker dansen op die muziek. Ja. En nog iets speciaals, maar misschien kan ik dat vertellen. We hebben ook een partyband hier in Brugse.
0: Oké.
1: Okay. Gentleman and Friends.
0: Gentleman. Zalig.
1: Ja, dat is normaal Jan, maar ik spreek dan een beetje op zijn
0: naam. Ja, Gentleman. Heerlijk, ja.
1: En dat 2 van de 3 nummers spelen wij zelf. Dan leek het mij ook. September, dat is te hoog gegrepen voor mij.
0: Dat is ook hoog, hè? Ik bedoel letterlijk hoog.
1: Ja, dat is redelijk hoog.
0: Ja,
1: Maar die andere 2 nummers die speel je altijd.
0: Ja.
1: Dus leek het mij dan ook wel logisch, als je ze zelf speelt, dat je ze ook op de lijst zet.
0: Ja, en jij zingt dan, heb je me verteld.
1: Ja. Bestaande uit een viertal muzikanten en mezelf. En die muzikanten professionals. Ik heb het geluk dat ik met die mensen mag spelen. Dus dat is Carlo van Belgium. Dan hebben we Jan, die ook mee doet. Marcus en Den Dave.
0: Ja.
1: Mensen, en soms ook nog een keer met Philippe Bollaert.
0: Oké.
1: Okay. Mensen van het milieu die gaan die gitaristen wel, enfin die muzikanten wel kennen.
0: Zeg, waar kunnen we jou de eerstvolgende datum aan het werk zien?
1: Wel, het is namelijk zo, het zijn meestal
0: de week. Oei, je valt even weg hoor. Kun je nog eens herhalen, Jan?
1: Het is meestal feesten dat wij doen.
0: Ah,
1: weinig publieke optredens, maar meestal zijn dat feesten. Onder andere ook, ik wil daar toch misschien een keer reclame voor maken, op 28 november.
0: Oei, je valt soms weg. 28 november, zei je?
1: Ja, en dat is ten voordele van Oeganda. En dat is met Henk van Kouwenbergen en prinses Delphine Boel.
0: Ja.
1: En dat is in Zeebrugge.
0: In Zeebrugge. Maar dat is niet voor publiek toegankelijk dan?
1: Er zijn kaarten te verkrijgen.
0: Ach, toch.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar kunnen we die?
1: Erik Hoosjes en Nathalie Meskes, die er ook zal zijn. En Nova Star, die de muziek gaat begeleiden tijdens het eten, ja.
0: Oké, super. En waar kunnen we terecht voor kaarten?
1: Dat is in Zeebrugge, maar die gegevens ken ik niet zo goed. Ik ga nog een beetje moeten oefenen daar.
0: Maar ze zullen maar, Gentleman, vermoed ik, hè, moeten mensen intikken op Google en dan komen ze bij jou terecht. Ja. Goed, we gaan eens luisteren naar de originele van Chic, Le Freak. Ik wens je heel veel plezier morgen. Ik weet niet of je moet werken, maar dan graag met onze classics op de achtergrond. Hè. Gaat net zo vlot dan. En bedankt voor jouw bijdrage, Jan. Bedankt, Gentleman.
1: Dankjewel.
0: Groetjes daar in Brugge, hè. Joe.
1: Ja, doe ik. Bye-bye.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

0: Eentje voor Katja, die eerder liet weten hier alles op los te gaan. En voor Jan the Man, oftewel Jan de Ruiter, die dit binnenkort misschien wel in levende lijven brengt voor prinses Delphine. Op naar Albert Hammond.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Soul & Disco.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
8: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
9: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
10: Het beste uit de 60s,
1: 70s
10: en

de dag van de grootouders. Zelf ben ik daar nog niet. Maar ik zie wel hoe anders mijn ouders met mijn kinderen omgaan dan vroeger met mij. En dus pols ik graag bij jou. Was opvoeden vroeger beter? Wat deed jij anders dan jouw ouders? En wat zou je vandaag misschien opnieuw anders doen? Laat het me weten. Nu al kan het via nostalgie.plus. En om die grootouders te vieren, CCR in your golden years na 8 uur. En ik trakteer met wat ska en een classic die fladdert als een vlindertje. Nostalgie.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Happy! Maarten!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: podcast.
1: Hier zit je dus met een partij die succesvoller is dan Marine Le Pen en Vlaams Belang ooit geweest zijn. En het recept is dus blijkbaar om de andere richting uit te lopen, radicaler te worden. Rusland omarmen, helemaal je woorden niet opkuisen. We gaan hier deporteren tot de landingsbaan of de opstijg, de landingsbanen, hè, rood gloeiend staan.
2: De politiek draait weer op volle toeren, dus zijn wij er elke week om 3 duidelijke punten te maken over de politieke actualiteit met Lisbeth van Impe in New York. Dag Lisbeth.
1: Dag Jeroen.
2: En met Hannes Hendricks in Antwerpen. Dag Hannes.
3: Dag Jeroen.
2: Ik ben Jeroen Roppe in Brussel. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Impe.

0: ongelooflijk veel vragen binnengekomen, Lisbeth, via vaninpeindeusa@nieuwsblad.be. Het wordt tijd dat je die eens begint te beantwoorden, hè? Voor wanneer is je podcast eigenlijk?
1: Ik denk dat we over 2 weken gaan beginnen. We hebben nog een proefuitzending te gaan, maar over 2 weken zouden we moeten klaar zijn. En dan zijn we eigenlijk de hele race naar de midterms, die begin november plaatsvinden en die toch enigszins belangrijk zijn voor de politiek hier, zullen we dan dus helemaal kunnen gaan coveren.
0: Oké, we houden het in de gaten, die nieuwe podcast. Zeker via de app van het Nieuwsblad houden we die in het oog. Intussen leggen wij in het punt van Van Impe de focus op België en Europa. Hannes, jij had het vorige week over de kaft van Bart De Wever. Daar staan zowat alle mogelijke ideeën in om te besparen. Waar je het niet over had, dat waren de salariswagens die nogthans een paar miljard zouden kunnen opleveren. Hè? Waarom heb je daar niks van gezegd?
2: Omdat er nu eenmaal heel veel dingen in dat witte kaftje staan. De salariswagens zijn daar inderdaad één van. Misschien heb ik er niets van gezegd, omdat ik ten sterkste, echt heel hard geloof dat ze er niks aan gaan doen. Dus je kan over iedere aparte maatregel natuurlijk een mediarel gaan creëren. Maar finaal moeten we ons denk ik toch focussen op de dingen die het eindresultaat zullen halen.
0: Oké, zullen we doen. Lisbeth, ik wil het zeker ook hebben over de verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse AfD in een van de deelstaten van Duitsland. Dat was ook in de Verenigde Staten nieuws. Hè. Ik had de indruk dat jouw president best tevreden was met het resultaat.
1: Ja, het is geen geheim dat de AfD op wel wat Amerikaanse steun kan rekenen. Ook mensen als Elon Musk en zo zijn al in Europa geweest om te zeggen dat zijn partijen die wij willen steunen. Ze halen duidelijk ook de mosterd voor een stuk bij het beleid van Trump. Dit is de stelling van Trump dat alleen een zeer tot extreemrechts beleid dat Europa terugbrengt tot zijn oude glorie, met Europa kan doen wat hij met Amerika wil doen. Make it great again.
0: Ja, het AfD, de begroting en straks ook een punt over studenten uit Gaza. Zijn die welkom in België of niet? We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impe.
3: We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: In Sachsen-Anhalt, dat is een van de 16 deelstaten van Duitsland, won de extreemrechtse partij Alternatieve voor Deutschland, AfD, de verkiezingen op verpletterende wijze. Het haalde met een kleine 44% van de stemmen net geen absolute meerderheid. Daarvoor komen ze 3 zetels tekort. Hannes, zie jij het eigenlijk nog gebeuren dat er nog 3 gekozenen van andere partijen het AfD die meerderheid gaan bezorgen?
2: Ik denk in een rechtstreekse coalitie dat dat moeilijk wordt. Er zijn natuurlijk wel indicaties dat de Bündnis Sarah Wagenknecht, de BSW, wel de nodige steun zou kunnen leveren. Ook al omdat

0: rechtser dan wat we als de klassieke, al langer bestaande extreemrechtse partijen of radicaal rechtse partijen in Europa kennen. Die zijn trouwens door Marine Le Pen en het Vlaams Belang al eens uit een Europese fractie gezet, omdat ze niet genoeg afstand namen. Ik geloof dat toen een uitspraak was over dat niet alle SS'ers slechte mensen waren. Dat was toen voor Tom van Grieken en Marine Le Pen een brug te ver. Binnen het AfD in Duitsland is die in Sachsen-Anhalt eigenlijk dan nog een stapje radicaler. Okay. Zo radicaal zelfs dat in Duitsland zijn ze om begrijpelijke reden nogal bezorgd over de mate waarin een extreem recht terug de macht zou kunnen grijpen. Is er een soort van commissie die zegt van dit is in strijd met de grondwet. Die heeft daar al gezegd van ja, deze partij gaat echt veel te ver. Dus je zit met de radicale vleugel van een radicale partij.
1: Ja, als je rechts gaat staan van het AfD uit Sachsen-Anhalt, dan val je eigenlijk van het politieke spectrum.
0: Ik denk niet dat daar nog veel plek is. Nee. Ja. Nee.
1: Stel, Hannes, het AfD komt aan de macht in Sachsen-Anhalt. Wat gaan ze dan precies doen? Ja,
2: hun voornaamste programmapunten gaan eigenlijk over migratie. Dus zo heel de rage bij extreem rechts die we ook hier in Vlaanderen en België zien rond de term remigratie. We hebben het daar vorig jaar in de podcast ook al over gehad. Eigenlijk is dat iets dat in opmars is geraakt via Duitsland. Dus er is zo'n Oostenrijkse extreemrechtse man, Martin Sellner heet die, zo is dat eigenlijk wat uitgekomen, die in een meeting met de AfD over remigratie is beginnen praten. Er was een hele rel in Duitsland, omdat men echt voorstelde om over te gaan tot deportaties. In tegenstelling tot Vlaams Belang neemt AfD echt het woord deportaties in de mond. En ja, zij willen dat heel hard gaan organiseren. Ook deportaties naar Afrika bijvoorbeeld van migranten. Maar ook echt mensen die in Duitsland geboren zijn met migratieachtergrond. En daar zijn zij eigenlijk anders dan het Vlaams Belang veel stelliger, veel duidelijker in wat ze daarmee bedoelen. Vlaams Belang laat dat bij ons altijd een beetje wishy-washy wat ze daarmee bedoelen. Bij de AfD is het echt heel duidelijk. Nee, het gaat niet enkel om illegale vluchtelingen, maar ook over echt mensen die in Duitsland geboren zijn.
0: Dat zijn natuurlijk wel federale bevoegdheden waar ze hier relatief, vanuit Sachsen-Anhalt, relatief weinig zeggenschap over hebben. Ja. Ze moeten wel de asielopvang organiseren. Dat is wel een regionale bevoegdheid. Ze spreken al over grote detentiecentra en dergelijke. Dus ze kunnen een aantal dingen eventueel doen. Maar als het gaat over het grote migratiebeleid, zoals het terugsturen van alle Oekraïnse vluchtelingen bijvoorbeeld, dat is iets wat federaal geregeld wordt. Ja. Ze hebben wel heel veel te zeggen over onderwijs en cultuur. En daar mag je ook verwachten dat ze daar een heel duidelijke stempel. En dan krijg je de klassiekers, de kliklijnen voor de linkse leerkrachten, het curriculum in de scholen aanpassen. Er moet wat minder over Hitler, meer over Bismarck, meer over de glorieperiodes van Duitsland, het herschrijven van geschiedenis, of toch in ieder geval het opkuisten ervan. Duitsland bevrijden van zijn schuldgevoel. Dus dat is dat is een heel duidelijk, daar kan je echt dingen in een andere plooi gaan leggen.
1: Onderwijs, cultuur en media, daar zullen ze de focus op leggen. Hannes, ik lees dat het AfD heel veel voorstellen doet die totaal niet realiseerbaar zijn. Dat de partij in Sachsen-Anhalt ook niet over voldoende ervaren of inzetbare personeel zou beschikken. Dus dan zouden andere partijen kunnen zeggen, laat ze maar aan de macht. Dan verknoeien ze het en dan verliezen ze bij de volgende verkiezingen. Wat vind je van die redenering?
2: Ja, dat is natuurlijk een redenering die vaak wordt gebruikt als het over extreem rechts gaat. Laat ze een keer aan de macht, laat ze zich kapot regeren. Het ding is natuurlijk nu, in Sachsen-Anhalt hebben ze 1 verkiezing gewonnen. De kans is vrij groot dat ze bij een volgende deelstaatverkiezing ook winnen of de grootste zijn. Dus in die zin gaat het domino-effect wel spelen. Dan gaan mensen die op extreem rechts willen stemmen of dat toch in overweging nemen, daar natuurlijk serieus rekening mee houden van, het kan dus blijkbaar wel. En zo kan je in een opwaartse spiraal gaan geraken, waar dat ze dan toch op de deur van de macht bonken, niet alleen in deelstaten, maar ook boven lokaal natuurlijk.
0: Ja,
1: Lisbeth, stel, jij bent topadviseur van het CDU, de partij van de bondskanselier, een partij die eerder conservatief centrumrechts is. Zou jij dan het cordon sanitair rond het AfD, wat ze in Duitsland de brandmuur noemen, zou jij dat doorbreken of niet?
0: Ja, ik denk dat dan de partij die dat doet, gaat zichzelf opsplitsen. Dat is, je moet het belang van deze uitslag wel, je kan die niet onderschatten. Je zit in Duitsland, waar toen

0: AfD de neus aan het venster kwam steken en begon 5% en 10% te halen, was dat al een schokgolf, dat Duitsland terug die richting kon uitgaan. Dan krijg je zo die fase waarin je denkt van, goh, dat is een electoraat, het is 10%, het is 20%. We kunnen daarmee leven, maar we hebben onze brandmauer, dus ze komen niet aan de macht. Nu zit je eigenlijk op een haarbreedte van een absolute meerderheid. En dan nog door een partij die, als je nu kijkt naar de we zien overal in Europa radicaalrechtse en extreemrechtse partijen opkomen. Dit is een partij die het omgekeerde doet van wat al die partijen doen. Wat heeft Tom van Grieken gedaan om te proberen hier aan de grootste te worden en contournabele te worden? Hij probeert de partij salonveeg te maken. Lukt niet altijd goed, maar goed. Probeer je presentabeler voor te stellen, je programma wat afzwakken, zorgen dat de scherpste kantjes eraf geveld worden. Wat heeft Marine Le Pen gedaan in Frankrijk? Haar vader uit de partij gezet, afstand genomen van het hele oorlogsverleden. Hier zit je dus met een partij die succesvoller is dan Marine Le Pen en Vlaams Belang ooit geweest zijn. En het recept is dus blijkbaar om de andere richting uit te lopen, radicaler te worden. Rusland omarmen, helemaal je woorden niet opkuisen. We gaan hier deporteren tot de wat was het ook alweer, de landingsbaan of de opstijg? De landingsbaan.
1: Roodgloeiend, ja.
0: Roodgloeiend staan. Flirten met alles waarvan je denkt van dit zou politieke zelfmoord moeten zijn. En dan zie je dat in een, Sachsen-Anhalt is een arme regio, een regio die ook een beetje leegloopt. Wie het zich kan permitteren, wie studeert, wie succesvol is, die verhuist, die gaat het ergens anders gaan zoeken. Dus die zit daar met een gigantisch gevoel van verlies. Heel veel nostalgie naar een DDR-verleden dat dan geromantiseerd wordt. En daar dan een aantal heel gewiekse politici die daar heel hard op inspelen.
1: Ja.
0: Dus je zit daar met iets, als je daarmee nu in de zee gaat, allez, CDU is het CDU niet meer. Allee, dat splitst gewoon als je dat doet. Het is op alle manieren vele bruggen te ver. De vraag is, hoe gaat het CDU hierop reageren? Want het is duidelijk ook een afrekening met Merz.
2: Hoe gaat Hannes het CDU reageren? Want bondskanselier Merz die zegt, ja, we moeten nu vol gas doorgaan met hervormen. Anderen zeggen, maar nee, in Sachsen-Anhalt hebben ze juist tegen die hervormingen gestemd. Welke richting moet het CDU uit?
1: Ja, het is natuurlijk zo. Allez, je kunt deze uitslag niet interpreteren als een vingerwijzing richting Merz ook, maar niet alleen richting Merz, eigenlijk richting de brede politieke centrumklasse met alle partijen daarin begrepen. Allee, ook als je ziet naar wie dat er ooit in Sachsen-Anhalt bestuurd heeft, dat is ongeveer alle centrumpartijen die ooit daar aan de macht zijn geweest, al in een of andere constellatie. Dus eigenlijk merk je gewoon, en je merkt dat ook uit de analyse van de verkiezingsresultaten en de reden waarop dat mensen op AfD hebben gestemd, men wil gewoon echt fundamentele verandering ook op verschillende gebieden en men houdt de traditionele politieke klasse verantwoordelijk. En men zegt, ja, die kunnen die verandering niet meer bieden, want die zijn al zo lang aan de macht geweest. Dus eigenlijk alle zonden van Israël, alle problemen die er zijn in de samenleving, de economie, samenlevingsproblemen, alles wordt in de nek van die traditionele partijen gekletst. En dus dat is natuurlijk heel moeilijk en wordt ook al maar moeilijker om daar onderuit te geraken. Stel nu dat er een tegencoalitie wordt gevormd stel dat men het zelfs een democratische meerderheid vindt van 50% van de zetels, met alle andere kleine partijen samen, ja, hoe kan die nog als winnaar daaruit komen ooit, als dan 4 of 5 partijen samengaan? Dus ja, merk je dat die traditionele partijen, je merkt dat trouwens in gans Europa, het allemaal moeilijker en moeilijker en moeilijker krijgen.
0: Ja, we gaan het straks bij ons over de begroting hebben. Hier zie je hetzelfde gebeuren. Dus je zit aan de ene kant met een gigantisch lastige economische toestand, begrotingstoestand, waar die regeringen geen volledige greep op hebben. Want er zijn heel veel internationale factoren die dat mee bepalen. Dus Merz is bezig over het verhogen van de pensioenleeftijd, over besparingen. Besparingen in de gezondheidszorg. Klinkt vertrouwd, zou ik zeggen, voor ook de Vlaming en de Waal die het nieuws een beetje volgt rond de begroting. Hij is daarmee bezig, dat maakt hem impopulair en dat creëert heel veel ruimte voor degenen die zeggen van als we de Oekraïners terugsturen, als we Rusland omarmen, dan wordt energie weer goedkoper. Als we maar weer het Duitse volkslied leren zingen, dan komt alles weer in orde. Die ruimte gaat gewoon groot blijven. Hoe je daarop antwoordt, is vrij duidelijk dat Europa daar de voorbije 40 jaar nog geen antwoord op gevonden heeft.
2: Ja, want we hebben het gehad over Donald Trump. Vladimir Poetin, die is natuurlijk ook blij met de zegen van het AfD. Maar de impact voor Europa, Hannes, wat is die precies? Want Duitsland is een van de leidende krachten natuurlijk in Europa.
1: Wel, en die impact is absoluut niet te onderschatten, hè. Kijk, de voorbije jaren heb je natuurlijk een dynamiek gekregen binnen Europa ook, waarbij dat men door de opmars van extreem rechts een aantal signalen van de kiezers van extreem rechts wel wilde capteren. Met name bijvoorbeeld over migratie, maar ook over de toestand van onze economie, van de industrie. En de centrumrechtse krachten die in Europa op dit moment dominant zijn, hebben geprobeerd om daarmee aan de slag te gaan. Dus je ziet dan Bart de Wever die zegt, ja, Friedrich Merz is onze daddy. We moeten met Duitsland de banden versterken, ook met Italië. En men probeert dan oplossingen uit te dokteren aan eigenlijk de rand van het spectrum van de rechtsstaat. Om toch zo ver mogelijk te gaan, maar toch binnen het centrum die oplossingen te zoeken. Maar ja, je merkt dat het daarvoor die extreme partijen en de kiezers daar nooit ver genoeg zal gaan en nooit snel genoeg zal gaan. En dat werkt natuurlijk enorm verlammend nu, want nu Friedrich Merz is door deze uitslag enorm verzwakt. Hij gaat dan in Europa toch die koers moeten proberen verder te zetten, maar met die immense druk van de extreemrechts in de nek. Ja.
0: We weten, Europa werkt op de as Frankrijk Duitsland. Ik bedoel, als die goed werkt, dan krijgen we Europa vooruit. Je zit nu met een Merz, is ook buiten Sachsen anhalt. Op dit moment zeer weinig populair, heeft nu echt een joef van Jewalsi gekregen. Dus die zijn autoriteit, die leidt daaronder. Iedereen zit met bange ogen te kijken wat er in Frankrijk gaat gebeuren. Daar komen presidentsverkiezingen aan. Dat gaat weer uitdraaien op een clash tussen extreemrechts, Front National, dat heet een anders tegenwoordig, hè? Rassemblement National, ik moest even zoeken. En al de rest waarschijnlijk. Met een meer dan redelijke kans dat ook daar het bastion valt. Dus dan zit je plots met een verzwakt Duitsland, Frankrijk dat met zichzelf zal bezig zijn en waarvan de uitkomst onzeker is. En dat in een tijdsgevricht waarin de uitdagingen niet min zijn natuurlijk. Dus het is maar één deelstaat en een deelstaat die de meeste van ons niet op de kaart konden aanduiden tot alle reporters naar daar gingen om uit te leggen wat er aan de hand was. Maar het heeft een gigantische impact op Europese stabiliteit.
2: Oké, ik hoor jullie punt. De overwinning van het AfD in Sachsen-Anhalt is een overwinning van zeer, zeer, zeer extreem rechts. En dat is slecht nieuws voor bondskanselier Merz, die zeker niet in zee mag gaan met het AfD. En het is ook slecht nieuws voor de Europese Unie.
0: Jup, dat heb je heel mooi samengevat. Slecht nieuws voor iedereen, behalve voor het AfD.
3: Het punt van Van Impe.
4: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen.
2: Iedereen heeft zo zijn of haar rode lijn. Dit was er een van de voorzitter van CD&V, Sammy Mehdi. Hij wil niet dat er wordt geraakt aan de bedrijfswagens. Plots gaat het hier over bedrijfswagens. Hannes, waar komt dat eigenlijk vandaan?
1: Dat komt eigenlijk uit een interview dat de collega's van de Morgen hebben gedaan met Vincent van Petegem, de begrotingsminister. Dus eigenlijk,
0: die van dezelfde partij is als Sammy Mehdi,
1: ja,
0: trouwens.
1: Ja, inderdaad.
0: Niet onbelangrijk in deze.
2: Was dat dan wat men noemt een 1-2'tje of doorgestoken kaart?
1: Ik denk eerlijk gezegd geen van beiden. Omdat als je het interview in de Morgen leest met Vincent van Petegem, dus begrotingsminister, het was heel duidelijk dat hij zo wat kader wilde schetsen van de begrotingsoefening. Hoeveel gaan we besparen? En dan wordt de vraag natuurlijk gesteld, het wit kaftje van Bart de Wever. De journalisten zijn daar langs geweest. Iedereen heeft dat kaftje daar zien liggen. Wat zit daarin? Hè? En dan begint men, de bedrijfswagen zit dat er ook in. Vincent van Petegem zegt, ik vermoed dat dat er ook in zit. Uiteraard natuurlijk, omdat alle voorstellen van alle experten die geconsulteerd zijn, in dat kaftje zitten. Dus wat zit daar nog in? Een nieuwe vermogensbelasting. Wat zit daar nog in? Migratie stilleggen. Dus alle voorstellen die je maar kan bedenken dat budgetair iets kan opleveren, dat zit daarin. En dus men is dan
0: van Petegem zei trouwens meteen al van, ik denk ook niet dat er gaat uitkomen. Voilà. Hij had dat rijk meteen al bijgezet.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar Sammy Mehdi ziet een bal voor open doel liggen en denkt, ik eet een gloeilamp op.
1: Voilà, inderdaad. Ja. Vervolgens kom je een beetje in een medialogica waarbij dat iedereen denkt, ah ja, wauw, iets uit de begroting. Het is het eerste startschot en de bedrijfswagens gaan op tafel komen. Salariswagens moeten we eigenlijk zeggen. Gaan op tafel komen en dan inderdaad, dan komt Sammy Mehdi zeggen, en het is eigenlijk een heel gekke quote of een... Ik weet niet, een metafoor of hoe moet je het noemen? Een gloeilamp inslikken?
2: Een gloeilamp inslikken. Ja,
0: de Sammy Mehdi en culinaire metaforen, het komt nooit goed, denk ik. Maar hij gaat, ik ken u een schoen opeten, een hoed opeten, maar gloeilampen, dat is voor het circus, denk ik.
2: Ja. Lisbeth, vind jij het eigenlijk een goed idee om salariswagens aan te pakken? Want dat zou toch veel geld kunnen opleveren. Je zou ook minder auto's op de weg krijgen, dus minder files. Vind jij het een goed idee?
0: Wel, er is meteen weer een heel koor opgestegen van al diegenen die zeggen dat dat een heel slecht idee is, terwijl ook internationale instellingen zeggen dat dat eigenlijk een heel gek systeem is. Waar ik het wel mee eens ben bij de critici, het gaat over veel geld. Ik geloof dat de federale overheid daar ongeveer 5 miljard in steekt. Ze zoeken 10 miljard, dus niet zo gek dat iemand denkt van hey, ja, schaf die salariswagens af en we zijn al half weg. Dat is al heel wat. Wat ik wel begrijp is, je kan die salariswagens niet zomaar afschaffen. Die maken deel uit van heel onze loonlastproblematiek. Het is een manier geworden om toch behoorlijk wat mensen in dit land een stuk opslag te geven, een stuk van een loon op een fiscaal interessante manier te geven. Als je dat zomaar afschaft, dan gaan ofwel de hele middenklasse die met salariswagens rijdt plots een substantieel stuk van hun loon kwijt zijn, of je moet de bedrijven gigantisch op kosten jagen. Twee dingen die toch gevoelig liggen. Bovendien, je hebt ook de alternatieven zijn niet klaar. Dat moet je eigenlijk zeggen tegen, als je zegt van we willen dat er minder mensen met de auto naar het werk gaan, we willen minder files, noem maar op. Ja, dan moeten je treinen en je openbaar vervoer en heel je infrastructuur daar ook op aangepast zijn. Dus dat is niet iets wat je met een pennetrek doet. We hebben dit hier uit een treuren al gezegd dat eigenlijk dit land een grote fiscale hervorming nodig heeft. Ik weet, dat klinkt zo wat, ze zijn altijd tegen de kleine maatregeltjes. Dat is wel een grote hervorming. Dat is zoiets typisch voor de journalisten om te zeggen, die dat zelf dan niet moeten onderhandelen. Maar dit is nu typisch zo'n probleem dat je eigenlijk zou moeten aanpakken in een grote hervorming, waar je naar de loonkosten kan kijken, waar je naar verschillende factoren kan kijken, waar je dan misschien ooit tot een redelijker systeem kan komen. Maar niet nu. We hebben volgend jaar geld nodig, pennetrek. Hier stroomt het gewoon binnen. Alleen, zo gaat het niet werken. Dus in die zin snap ik de critici ook wel.
2: Oké, dus het kan uit het kaftje van de wever worden gehaald. Hannes, zie jij ergens nog low-hanging fruit? Om een populaire uitdrukking te gebruiken.
0: Nu spitsenpakt de wever de oren, want als iemand het nog ziet hangen...
1: Nee, en dat is natuurlijk een drama. Hè. Allee, het laaghangende fruit op federaal niveau is dat er eigenlijk niet meer. Hè. Men moet echt naar heel gevoelige maatregelen gaan grijpen. En dat is dan, eigenlijk heeft men alleen maar de keuze tussen besparen op de sociale zekerheid, subsidies nog verder gaan afbouwen. Dat zegt Vincent van PTM ook, bedrijfssubsidies bijvoorbeeld. Ofwel kijkt men dan ook naar fiscale maatregelen uiteraard, naar het nieuwe inkomsten of lekken aan de inkomstenzijde. Maar al die maatregelen zijn natuurlijk heel gevoelig, zeker met de vijf partijen rond de tafel. Ik vind trouwens dat ze de regionale regeringen erbij moeten halen. Dus ik ga dat ieder jaar blijven herhalen, omdat die enorm veel geld kunnen uitgeven, ook onder meer aan subsidies, maar dat gebeurt maar niet. En dat zelfs als de federale regering en de regionale regering dezelfde samenstelling hebben. Ik had echt gehoopt dat ze zich samen gingen zetten om die begrotingsoefening te maken, maar dat gebeurt helaas niet. Voilà.
2: Ja, goed idee, Lisbeth, om ook de gemeenschaps- en de gewestelijke regeringen mee aan tafel te krijgen.
0: Dat zou een goed idee zijn. Dat is op dit moment politiek totaal onhaalbaar. Brussel worstelt met zijn begroting. Het Waals gewest worstelt met zijn begroting. Vlaanderen heeft heeft de zaken meer op orde, heeft dat ook voor een besparingsoperatie, maar wil absoluut het beeld vermijden van wij gaan hier helpen om de federale begroting te depaneren, terwijl de rest dat niet doet. Dus ik vrees dat je effectief naar een soort van staatshervormingsmoment zou moeten, waarbij de bijzondere financieringswet die net die geldstromen vastlegt, op tafel komt en dan ben je voor een hele tijd vertrokken. Die idee dat die verschillende niveaus collegiaal en in een constructieve sfeer rond een tafel zouden kunnen gaan zitten om hun collectief probleem, zijnde de begrotingstoestand van dit land, op te lossen. Ja, dat is helaas science fiction, gaat niet gebeuren.
2: Ja, vorige week, Hannes, hadden we het hier nog over de premier die slecht slaapt en hel en verdoemenis verkondigt. Iemand die het daar heel moeilijk mee heeft is Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR. Ik ga hem laten horen, maar je moet er wel enkele dronebeelden bij bedenken bij de leeuw van Waterloo en de site van het slagveld. Hè.
5: Arrêtons d'expliquer que le défi budgétaire, ça serait la fin du monde. Oui, on doit trouver 10 milliards. Vous savez que 10 milliards, c'est à peine 3% de nos dépenses publiques. 3%, c'est déjà moins dur.
2: Je hoorde Georges-Louis Boucher met de leeuw van Waterloo op de achtergrond. Wou hij eigenlijk de slag van Waterloo nog eens overdoen met een andere uitkomst? Want het leek wel op een reenactment met al dat volk.
1: Ik zie het eigenlijk gewoon als een erkenning van zijn Napoleon-complex. Maar ik denk dat hij daar niet meer...
2: Wat is dat met Boucher en Napoleon?
1: Hij is alleszins wel geïnspireerd door Napoleon. Ik heb het daar zelfs met hem eens over gehad. Ja, hij is echt gefascineerd door de figuur Napoleon en in welke mate dat hij de geschiedenis kon bepalen. Dus we weten dat, hè, Boucher die is
2: met grenzeloos ambitieus.
0: Ja. Mag ik het dan toch vreemd zijn dat hij zijn foto op organiseert op de plek van de definitieve nederlaag van Napoleon? Want...
1: Ja, maar ik denk dat hij het een beetje ziet als hij dan de incarnatie is van de reïncarnatie van Napoleon. En dat het op die manier een beetje is opgevat. Maar goed, ja, kijk.
2: Zijn boodschap was eigenlijk, Elisabeth, stop met al dat negatieve gedoe. Die begrotingsoefening, dat gaat over 10 miljard. Dat is eigenlijk maar 3% van onze uitgaven. Vorige week hadden we de hel en de verdoemenis van De Wever. Boucher die zegt, we moeten positiever communiceren. Volg je hem?
0: Er zijn drie dingen die hij zegt. Eén, ik slaap wel. Dat is dan weer goed nieuws voor iedereen, vermoed ik. Twee, inderdaad, ik heb zo 16, 17 miljard gevonden zonder dat we belastingen moeten verhogen. Dat begint nu naar buiten te sijpelen. Heeft blijkbaar weer zo'n nota gemaakt. We weten nu al wat de coalitiepartners gaan zeggen. Hè. De vorige keer denk ik dat de commentaar van alle coalitiepartners was op zo'n plan van Boucher. Krankjoren, gaat niet gebeuren, niet haalbaar, samengeharkt. Maar goed, nu hij wil treinstations sluiten. Hij wil natuurlijk in de sociale zekerheid serieus het mes zetten. Hij heeft een hele reeks van... en dan heel veel dingen die goed klinken, maar niet zo heel veel opbrengen. Minder ministers, minder parlementsleden. Ja, en de provincies gaat die afschaffen.
1: De Senaat afschaffen. Ik heb daar wel altijd een fundamenteel probleem mee als Boucher daarmee afkomt. Want altijd als zulke hervormingen dan in de praktijk worden uitgewerkt, blijkt het altijd op de MR te stoten. Allee, ook bijvoorbeeld het schrappen van treinstations. Bij iedere begrotingsronde zegt hij dat opnieuw. Totdat ze natuurlijk effectief een keer gaan kijken naar welke stations gesloten kunnen worden. En dan is het, maar hier is een MR-burgemeester, dus dit gaan we niet doen. In de Senaat ook. Daar zit politiek personeel, dus dat gaan we toch niet doen. Allee.
0: En het derde wat dat hij zegt is, we moeten vooral economische groei hebben. Want als de groei hoger is dan de inflatie, dan is eigenlijk, wordt dat minder erg dat we die tekorten hebben. Dat is eigenlijk deel van de oplossing. Nu, op zich heeft hij gelijk natuurlijk, hè? Dat is zo. Ik denk dat deze regering effectief, en ze is er niet fout in om te zeggen van we gaan proberen geen dingen te doen die de economische groei nu belemmeren, want de internationale context maakt dat de economie ongeveer tot stilstand aan het komen is. Dat is geen goed nieuws. Maar iedere keer als ik Boucher dat hoor zeggen, krijg ik toch ook zo'n beetje Matteau-vibes. Dat is de pacer die in de jaren 70 zei, het begrotingstekort is er vanzelf gekomen, het zal ook vanzelf weer weggaan. De manier waarop dat gebeurt is door economische groei die groter is dan de inflatie. En ik, zo'n ding van, we moeten economische groei hebben en dan is ons begrotingstekort helemaal zo'n probleem niet meer en dan gaan we die rentesneeuwbal vermijden en noem maar op. Vandaag als politicus beloven, met de hefbomen die je hebt, dus je kan niet in het hoofd van Trump, je kan niet in het hoofd van Poetin, je hebt heel weinig impact op hoe de internationale economie zich verder zal ontwikkelen. Dus zomaar zeggen, we zetten in op economische groei en dan komt alles goed, is op dit moment ook echt wel een beetje het probleem ontkennen. Het is net in deze zeer moeilijke omstandigheden dat ze toch die begroting op orde moeten krijgen.
2: Oké, Hannes, wat ik hier gehoord heb is dat wat we weten over de begroting is dat aan de salarisauto's niet geraakt zal worden, dat er niet veel laaghangend fruit meer overblijft, dat we alle regeringen aan tafel moeten zien te krijgen, misschien zelfs aan een staatshervorming op termijn denken, en dat Boucher nogal naïef is als het over de begroting gaat.
0: Gaan we het naïef noemen, Hannes, of gaan we het...
1: hij gaat er alleszins met oogkleppen in. Maar dat is natuurlijk ook eigen aan een partijvoorzitter. Als je dan ziet waar dat de Wever het compromis moet zien te maken, ja, dat is natuurlijk een taak die veel moeilijker is. Allee, je kan zowel langs vooruit zijn nu zeggen van de miljonairs moeten zoveel bijdragen en langs de rechterzijde zeggen van we moeten fors hierop gaan besparen. Natuurlijk, dat is geen uitgewerkt compromis. En je moet dan nog eens in rekening brengen, en dat is de Wever zijn taak natuurlijk, dat inderdaad de economie ermee gestimuleerd wordt. Want dat is niet onbelangrijk. Hè? Dat is een van de hoofddoelstellingen natuurlijk.
0: Nu, Boucher heeft wel gezegd dat hij graag mee zou komen vergaderen. Nee, ik denk dat dat alles gaat oplossen. Ik denk dat dat echt de weg naar de verlossing is voor de Wever. Boucher aan tafel. Ja,
1: daar kunnen ze de truc toepassen die ze met Frank van den Broeke ooit hebben gedaan. Hè? Ergens een ander adres opgeven. Hè? De Leeuw van Waterloo of zo.
3: Ja. Het punt van Van Impe.
6: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort. Maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen. Die kunnen aan gezinshereniging doen. Die kunnen asiel aanvragen. Want met een studentenvisum ben je verplicht om terug te keren daarna. Maar ja, bon, terugkeer zal moeilijk zijn, hè, gelet op de situatie daar.
2: 13 mensen uit Gaza die een beurs hebben om te komen studeren of onderzoek te doen in ons land, wachten op hun evacuatie. Ze zouden dit jaar aan een Belgische universiteit moeten starten, maar geraken niet weg uit Gaza. Minister voor Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid wil niet dat de 13 naar ons land komen, want wie weet willen ze hier ook definitief blijven en andere Palestijnen naar België halen. Dat is zo'n beetje de redenering. Kan jij die redenering volgen, Hannes?
1: Nee. Ik kan die niet volgen. Ook al omdat andere landen zijn er wel in geslaagd om die studenten te evacueren. Het zijn
2: Nederland, Italië.
1: Ja, voilà, Frankrijk ook. Het zijn studenten die zichzelf bewezen hebben. Die in aanmerking komen voor een positie bij een Belgische universiteit. Die universiteiten hebben daarmee ingestemd. Ze hebben proeven doorlopen enzovoort. En dan is er, het loopt gewoon vast bij één minister, minister van Bos-Zuid, die om ideologische redenen die evacuatie weigert. En ik vind dat eerlijk gezegd onbegrijpelijk.
2: Ja, de term die de minister enkele keren gebruikte was het domino-effect, Lisbeth. Het begint bij 13 en het eindigt met een veelvoud, want hoe zou je zelf zijn? Het is hier beter leven dan in Gaza en dus kan ik maar beter asiel aanvragen en mijn familie laten overkomen. Dat is de redenering, hè? Klopt die volgens jou?
0: Maar dan moet je alle buitenlandse studenten die naar hier komen, die dus een plaats op een universiteit hier gekregen hebben, op basis daarvan een visum krijgen, moet je die eigenlijk allemaal buitenuit en die kunnen allemaal hun familie. Dus waarom wordt dat argument nu plots voor deze 13, er zijn behoorlijk wat buitenlandse studenten aan onze universiteiten, waarom wordt het argument nu plots voor deze 13 specifiek uit Gaza gebruikt en niet voor al de rest? Pas op, ik pleit er niet voor om het voor al de rest te gebruiken. Ik duid alleen aan dat het lijkt alsof dat de discussies over Gaza en Israël binnen de regering hebben profilering langs de twee kanten opgeleverd en hier is het feit dat het uit Gaza is, dat gaan we dus niet doen. Want dat zouden dan plots degenen zijn die hun visumvoorwaarden niet zouden respecteren, hier zouden blijven en familie overbrengen en noem maar op. We moeten trouwens ook opletten met het woord evacuatie, want ik vermoed dat mensen denken van dat we daar een fregat en een amfibievoertuig moeten naar sturen om die mensen met dan een helikopter en weet ik veel te gaan redden. Het gaat over een vrij administratieve, via diplomatieke kanalen, ervoor zorgen dat die Gaza uitgeraken en hier geraken. Het is niet gruwelijk complex. Het lijkt als een punt maken op de kap van 13 studenten op een van de meest verwoeste plekken op dit moment in de wereld. Dus nee, ik kan er niet bij. Dit is echt politiek voor de tribune die eigenlijk nergens op slaat.
2: Het is woensdag vandaag. Vrijdag komt het op de tafel van de regering. De twee kampen, Hannes, die zijn duidelijk. Hè. Aan de ene kant heb je Les Engagés, CD&V en Vooruit. En aan de andere kant heb je N-VA en MR. Dat is telkens zo, hè, zodra het over Palestina gaat.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat wijst er net ook op dat het inderdaad niet specifiek gaat over Het zijn studenten en moeten die al dan niet een beurs krijgen? Nee, het zijn inderdaad Palestijnse studenten en moeten zij een beurs krijgen? En dan merk je toch dat Van Bossuyt naar haar eigen achterban blijkbaar het signaal wil geven van wij kiezen niet de kant van de Palestijnen en we willen Israël ook niet te veel schofferen, want dan moet ze in gesprek gaan met Israël over toegeving voor de Palestijnen. Dat is het signaal dat zij wil geven. En dat komt nog bij dat zij als minister van Migratie natuurlijk ook het signaal wil geven aan ons, aan de bevolking, dat de regering zoveel mogelijk migratie tegenhoudt. En het is enigszins ironisch, maar op het gebied van illegale migratie is dat heel moeilijk. Hij heeft een aantal dingen aangekondigd die daar totaal geen effect hebben. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de controles van bussen, de fameuze grenscontroles die ze ging invoeren. Bijna geen illegale migranten die dan zijn opgepakt en effectief teruggestuurd. En wat zie je dan? Dat de N-VA via de weg van Annelien van Bossuyt, maar evengoed via Zuhal Demir, de legale migratiekanalen gaat aanpakken. Hè? Want Zuhal Demir maakt zich ook sterk van de mensen die arbeidsmigrant zijn, ook daar gaan we fors gaan verhinderen dat mensen naar hier komen. Dus dat is toch wel heel opvallend om te zien.
0: Ja, dat is eigenlijk de verkeerde deur te doen. Hè? Bedoel, je wil alle pleidooien om te proberen illegale migratie tegen te houden. Doorgaans zijn zelfs conservatieve politici die zeggen van een van de oplossingen om illegale migratie tegen te houden is ervoor zorgen dat er een soort van legaal pad is. We eisen dat mensen dat pad volgen. Dan zijn we zeker wie hier komt, waarom die hier komt en kunnen we zelfs gaan kiezen welke profielen we hier willen binnenlaten. Maar als je dus de verkeerde deur toe doet, wees dan niet verwonderd dat ze nog wat harder duwen op de deur die je eigenlijk zou moeten doen.
2: Ja, Hannes, gaan ze er vrijdag uit geraken, denk je?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat er wel een akkoord gevonden gaat worden. Prevot heeft zich toch al eens sterk gemaakt dat er een tussenoplossing mogelijk is. Maar bon, het is natuurlijk ook wel vrij binair. Hè. Ofwel komen ze hier studeren, ofwel niet. Het enige wat ik daar nog over wilde zeggen, is dat die argumenten elkaar soms wel wat in de staart bijten ook. Hè. Men zegt dan, maar we hebben inderdaad, zoals Lisbeth zegt, de mensen zonder papieren, daar hebben we geen nood aan. We hebben nood aan werkkrachten. Hè. Dan zeggen ze soms, wie gaat er nog in de ziekenhuizen werken? Hè. Dus we hebben nood aan laaggeschoolde migratie. Langs de ene kant zegt Zuhal Demir dan, we hebben nood aan hooggeschoolde, echt goede profielen. Maar dan zegt Annelien van Bossuyt, die hooggeschoolde studenten uit Gaza, die kunnen hier eigenlijk niets komen doen. Dus dan merk je dat die argumenten gewoon elkaar in de staart bijten en dan gaat het puur om een principiële kwestie, om een signaal te sturen dat ze zo weinig mogelijk migranten het land binnenlaten.
2: Ja, ik hoor jullie punt. De N-VA krijgt in de verschillende regeringen waarin ze zit maar geen grip op illegale migratie, dus pakken ze legale migratie aan.
0: Dat is niet het officiële partijstandpunt, maar dat is de facto wel wat dat zal doen zijn. En daar worden dan nog een paar symboolgevechten, zoals Israël-Gaza, op uitgevochten. Ja, je zal maar een van die 13 studenten zijn en zien dat het academiejaar op het punt staat te beginnen natuurlijk.
2: Oké, dankjewel voor de 3 punten. Lisbeth, wat heb je eigenlijk nog op het programma staan? Want het is exact 25 jaar geleden dat New York in het hart werd getroffen, hè, met de aanslagen van 11 september 2001. Ga je naar herdenkingen?
0: Wel, ik ga zo meteen de stad in. Ik ga even naar het Memorial. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent. Dat is een heel indrukwekkende plek, vind ik. Waar de torens stonden, daar zijn nu 2, hoe zou je het moeten zeggen, putten, diepe putten waar een soort van waterval in. Ik zie dat ze die helemaal aan het oppoetsen zijn voor 9-11. En morgenavond, dus aan de vooravond van 9-11, ga ik naar Madison Square Garden, waar een groot event is met New Yorkers en comedians zelfs, die rond 9-11, en het is ook een voor liefdadigheid voor degenen die nog altijd ziek zijn, omdat ze daar zijn, de brandweermannen en de politieagenten en dergelijke, die nog altijd de schade van toen ondervinden. Dus ik ben benieuwd. Ik ga vanavond ook met New Yorkers gaan eten, dus ik wil wel eens horen. Ik merk de laatste week dat je toch makkelijk het verhaal opnieuw krijgt, zelfs ongevraagd, van waar ze waren die avond, die dag, die ochtend, waar in Manhattan ze waren, waar ze het gezien hebben. Dus ik ga ervan uit dat er de volgende dagen hier vrij veel over 9-11 wordt gesproken. Aan de andere kant, in Texas, andere kant van het land, is Donald Trump bezig met zijn midterm convention. Dus als ik thuis kom, kan ik meteen een heel ander register kiezen en zal het gaan over hoe het socialisme klaarstaat om Amerika te veroveren en wat ze daartegen gaan doen. Dus het is hier druk.
2: Hou ons zeker op de hoogte volgende week. Dankjewel ook Hannes voor de heldere punten. Volgende week zijn we opnieuw op alle denkbare platformen met een nieuw punt van Van Impe. Dankjewel ook aan de VRT voor de audioquotes, trouwens aan Pieter Santens voor de montage, aan Kim Lano voor het beeld en voor de productie aan Nathalie Delporte. Tot het volgende punt van Van Impe.
7: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga dan naar de Nieuwsblad-app of je favoriete podcastplatform.